0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de relschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden.
9: Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
7: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
6: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
8: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
9: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
10: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
6: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: LOVE Verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. Net als op de A44 naar Amsterdam tussen knooppunt Ommedijk en de afrit Noordwijkerhout. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je bij knooppunt Velzen 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam. Hoge energie.

0: Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een rotonde in Purmerend werden verkeersdeelnemers gisterochtend vroeg verrast met positieve complimenten als aftrap van de campagne Met elkaar overweg. De vervoerregio Amsterdam wil met de campagne vriendelijk verkeersgedrag stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de weggebruikers aangeeft rekening te houden met anderen, maar slechts 30% ervaart dat anderen dat ook daadwerkelijk doen. Op donderdag 21 mei organiseren IBEV, gemeente Edam-Volendam en Rabobank een bijeenkomst over netcongestie in Noord-Holland. Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plekken vol, met problemen die naar verwachting tot 2036 aanhouden. Ondernemers lopen daardoor aan tegen grenzen bij uitbreiding en verduurzaming. De bijeenkomst richt zich op energiehubs als oplossing, waarbij bedrijven lokaal energieslim onderling verdelen. IVN Waterland organiseert op zaterdag 16 mei een excursie in de Eilandspolder, waarbij deelnemers op zoek gaan naar eetbare wilde planten. Onder leiding van gidsen Janneke en Nel start de tocht om 11 uur bij het Uilenbosje aan de Dwarsweg /Ringdijk. De gevonden planten worden verwerkt tot een hapje en drankje. Aanmelden is verplicht via sint-jan@quicknet.nl. Deelname kost €2,50.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam en Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseren op woensdag 27 mei een bijeenkomst over criminaliteit in het bedrijfsleven. Veiligheidsexperts Sander Schaapman en Marcel van de Ven delen praktijkervaringen over criminele inmenging, zoals fraude en misbruik van bedrijfsvastgoed. Criminelen maken steeds vaker gebruik van normale bedrijfsprocessen, waardoor ondernemers ongemerkt onderdeel kunnen worden van criminele activiteiten. Het vertrouwen in gemeenteraden in Nederland bleef in 2025 stabiel op 54%. Dit staat in scherp contrast met het algemene politieke vertrouwen onder Nederlanders. Dat is gekelderd naar 21%, het dieptepunt sinds 2012. Ook de Tweede Kamer daalde naar 25%. Deze cijfers markeren een forse omslag vergeleken met het piekjaar 2020, toen het vertrouwen in de politiek tijdens de coronapandemie juist het hoogste punt bereikte. Het buitenzwemseizoen in Noord-Holland is van start gegaan met 115 officiële zwembadenlocaties. Nieuw dit jaar is Horen Noord, dat voor het eerst is aangewezen als officiële zwemplek. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord controleert van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemadviezen en verboden is te vinden op zwemwater.nl of via de zwemwater-app.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: In het noordwestelijk gedeelte van Nederland, dus ook in het IJsselmeergebied, blijft het ook vandaag aan de zonnige kant. De bewolking en de regenval die zitten boven het zuidoosten van het land. Een droge en tamelijk zonnige dag dus vandaag. De temperatuur loopt op naar 13 of 14 graden vanmiddag en er waait een matige noordoostenwind. De wind waait gemiddeld met windkracht 4 boven het IJsselmeer, af en toe even tegen de windkracht 5. De komende dagen blijft het overwegend droog. Tegen het einde van de week wordt het weer belangrijk zachter. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland file op de A44 naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp heb je 5 minuten oponthoud. Het heeft te maken met een lange file op de A4 naar Amsterdam door een ongeluk. En op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je bij Purmerend zo'n 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is Owo Woensdag. Het is Owo Woensdag op de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De burgemeester van Baarstraat in Volendam wordt op maandag 1 juni hernoemd tot Zonnebloemstraat. De straat is momenteel vernoemd naar een burgemeester die fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adressen bij officiële instanties worden automatisch gewijzigd, maar bewoners moeten hun nieuwe adres zelf doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts, bank en scholen. Gemeente Waterland sluit het boekjaar 2025 af met een overschot van 2,1 miljoen euro. Het college stelt voor een deel te investeren in het koppelen van wonen aan ambulante zorg, om duurdere jeugdzorg en WMO-zorg te voorkomen. Hiervoor wordt 170.000 euro geraamd. Daarnaast wordt 40.000 euro voorgesteld voor een beeldkwaliteitsplan voor de binnenhaven van Monnikendam. De coalitieonderhandelingen tussen Ons Belang Volendam 80 en VVD in gemeente Edam-Volendam zijn nog in volle gang. De partijen werken aan verschillen tussen hun verkiezingsprogramma's en voeren stevige discussies over knelpunten. De gesprekken verlopen in positieve sfeer. In de komende weken wordt een conceptakkoord geschreven, waarna alle raadspartijen worden geconsulteerd over een brede samenwerking. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
4: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
5: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
3: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
6: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
3: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Richting Amsterdam heb je voor knooppunt Bad Hoeverdorp ook 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En op de A44 naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen Wassenaar en Kaagdorp. Dat komt nog door de nasleep van een ongeluk op de A4. Die weg is vrij. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom heb je bij Leimuiden ook nog zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent toch altijd zo nieuw?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een rotonde in Purmerend werden verkeersdeelnemers gisterochtend vroeg verrast met positieve complimenten als aftrap van de campagne Met elkaar overweg. De vervoerregio Amsterdam wil met de campagne vriendelijk verkeersgedrag stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de weggebruikers aangeeft rekening te houden met anderen, maar slechts 30% ervaart dat anderen dat ook daadwerkelijk doen. Op donderdag 21 mei organiseren IBEV, gemeente Edam-Volendam en Rabobank een bijeenkomst over netcongestie in Noord-Holland. Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plekken vol, met problemen die naar verwachting tot 2036 aanhouden. Ondernemers lopen daardoor aan tegen grenzen bij uitbreiding en verduurzaming. De bijeenkomst richt zich op energiehubs als oplossing, waarbij bedrijven lokaal energieslim onderling verdelen. IVN Waterland organiseert op zaterdag 16 mei een excursie in de Eilandspolder, waarbij deelnemers op zoek gaan naar eetbare wilde planten. Onder leiding van gidsen Janneke en Nel start de tocht om 11 uur bij het Uilenbosje aan de Dwarsweg/Ringdijk. De gevonden planten worden verwerkt tot een hapje en drankje. Aanmelden is verplicht via sint-jan@quicknet.nl. Deelname kost €2,50. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben een echte buiendag vandaag. Talrijke buien komen via de Noordzee landinwaarts. En ook Edam-Volendam wordt regelmatig getroffen door stevige buien. Pittige buien met regen en ook stofhagel. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek, een windkracht 3 tot 5. En de temperatuur is aan de lage kant tijdens een actieve bui een graad of 8. En buiten de buien om nog net 10, 11 op mogelijk 12 graden. Ook morgen zijn de buien nog niet van de lucht. Het blijft aan de koele kant en ook de wind zit in de vertrouwde zuidwesthoek. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek heb je ruim een kwartier vertraging. Op de A10 rijdt het ook langzaam op de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag, LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
5: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
4: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
6: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
4: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file naar Amsterdam op de A4. Voor knooppunt De Hoek heb je 20 minuten oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je bij Durgerdam een kwartier in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 staat ook file bij Amsterdam Buitenveldert. Daar moet je nog eens rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Dat is op de ring Zuid richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Bolte Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Uit onderzoek is gebleken dat 59% van de dames in onze gemeente een boek nog het liefste op papier leest. De rest doet het dus digitaal. Bij wie hoor jij? Bij het echte boek of bij de digitale lezer?

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam en Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseren op woensdag 27 mei een bijeenkomst over criminaliteit in het bedrijfsleven. Veiligheidsexperts Sander Schaapman en Marcel van de Ven delen praktijkervaringen over criminele inmenging, zoals fraude en misbruik van bedrijfsvastgoed. Criminelen maken steeds vaker gebruik van normale bedrijfsprocessen, waardoor ondernemers ongemerkt onderdeel kunnen worden van criminele activiteiten. De burgemeester van Baarstraat in Volendam wordt op maandag 1 juni hernoemd tot Zonnebloemstraat. De straat is momenteel vernoemd naar een burgemeester die fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adressen bij officiële instanties worden automatisch gewijzigd, maar bewoners moeten hun nieuwe adres zelf doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts, bank en scholen. Bij een rotonde in Purmerend werden verkeersdeelnemers gisterochtend vroeg verrast met positieve complimenten als aftrap van de campagne Met elkaar overweg. De vervoerregio Amsterdam wil met de campagne vriendelijk verkeersgedrag stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de weggebruikers aangeeft rekening te houden met anderen, maar slechts 30% ervaart dat anderen dat ook daadwerkelijk doen.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben een echte buiendag vandaag. Talrijke buien komen via de Noordzee landinwaarts. En ook Edam-Volendam wordt regelmatig getroffen door stevige buien. Pittige buien met regen en ook stofhagel. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek, een windkracht 3 tot 5... En de temperatuur is aan de lage kant tijdens een actieve bui een graad of 8. En buiten de buien om nog net 10, 11 op mogelijk 12 graden. Ook morgen zijn de buien nog niet van de lucht. Het blijft aan de koele kant en ook de wind zit in de vertrouwde zuidwesthoek. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk rond Amsterdam en dat heeft te maken met onder meer werkzaamheden op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek een kwartier in de file. Verder is de A1 dicht van Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden na een ongeluk. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. En op de A10 Zuid richting Utrecht sta je nog in de file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Koffiemagazine.

Wist je dat tussen 1810 en 1813 Nederland onder het Franse Rijk viel van Napoleon? En toen was onze hoofdstad Parijs. Amsterdam gold toen wel als de derde stad van het keizerrijk na Parijs en Rome. Parijs is niet de grootste hoofdstad die Nederland ooit heeft gekend. Amsterdam telt nu zeker 200.000 meer inwoners dan Parijs in 1813.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids en toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10.
9: met een 1 en een 0.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
12: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
15: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen? Of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Tot zover de koffietop 3 op verzoek van Esther Drum. Die stuurde gisteren een mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl. Dat kun je ook doen, vandaag bijvoorbeeld, met je 3 favoriete koffiehits. En wie weet, gaan we die dan morgen wel voor je draaien.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het vertrouwen in gemeenteraden in Nederland bleef in 2025 stabiel op 54%. Dit staat in scherp contrast met het algemene politieke vertrouwen onder Nederlanders. Dat is gekelderd naar 21%, het dieptepunt sinds 2012. Ook de Tweede Kamer daalde naar 25%. Deze cijfers markeren een forse omslag vergeleken met het piekjaar 2020, toen het vertrouwen in de politiek tijdens de coronapandemie juist het hoogste punt bereikte. Het buitenzwemseizoen in Noord-Holland is van start gegaan met 115 officiële zwembadenlocaties. Nieuw dit jaar is Horen Noord, dat voor het eerst is aangewezen als officiële zwemplek. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord controleert van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemadviezen en verboden is te vinden op zwemwater.nl of via de zwemwater-app. Gemeente Waterland sluit het boekjaar 2025 af met een overschot van 2,1 miljoen euro. Het college stelt voor een deel te investeren in het koppelen van wonen aan ambulante zorg, om duurdere jeugdzorg en WMO-zorg te voorkomen. Hiervoor wordt 170.000 euro geraamd. Daarnaast wordt 40.000 euro voorgesteld voor een beeldkwaliteitsplan voor de binnenhaven van Monnikendam.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de N247. De provinciale weg richting Amsterdam is afgesloten voor al het verkeer. Er is geen doorgaand rijverkeer mogelijk. En er is een omleiding via de A7. Maar hou wel rekening met extra reistijd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

En wat is in en wat is uit op deze mooie woensdag? In is het dol zijn op polka dots. Ja, zeker, dat is in en bewust geen kinderen hebben. Dat is uit.

Ik heb goed nieuws voor koffiedrinkers. Koffie zou namelijk wel eens je op je been kunnen houden naarmate je ouder wordt. Vrij letterlijk zelfs, want onder de ruim 1155-plussers die de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzocht, waren de koffiedrinkers vaker degene die actief en fysiek sterk bleven. Dit verband tussen koffie en verminderde kwetsbaarheid kan volgens de onderzoekers deeltelijk worden toegeschreven aan de rol van antioxidanten die in koffie zitten.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De burgemeester van Baarstraat in Volendam wordt op maandag 1 juni hernoemd tot Zonnebloemstraat. De straat is momenteel vernoemd naar een burgemeester die fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adressen bij officiële instanties worden automatisch gewijzigd, maar bewoners moeten hun nieuwe adres zelf doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts, bank en scholen. De coalitieonderhandelingen tussen Ons Belang Volendam 80 en VVD in gemeente Edam-Volendam zijn nog in volle gang. De partijen werken aan verschillen tussen hun verkiezingsprogramma's en voeren stevige discussies over knelpunten. De gesprekken verlopen in positieve sfeer. In de komende weken wordt een conceptakkoord geschreven, waarna alle raadspartijen worden geconsulteerd over een brede samenwerking. IVN Waterland organiseert op zaterdag 16 mei een excursie in de Eilandspolder, waarbij deelnemers op zoek gaan naar eetbare wilde planten. Onder leiding van gidsen Janneke en Nel start de tocht om 11 uur bij het Uilenbosje aan de Dwarsweg /Ringdijk. De gevonden planten worden verwerkt tot een hapje en drankje. Aanmelden is verplicht via sint-jan@quicknet.nl. Deelname kost €2,50.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow!

Een deel van onze gemeente werd bezongen door John Kirry. En dat bracht ons bij de gedachte van vandaag. En dat is deze. Vertrouwen in de medemens neemt toe. Nu nog dat in jezelf. Ik wens je nog een mooie woensdag. Wat mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de afsluitdijk in beide richtingen. De A7 tussen Noord-Holland en Friesland. En op de A10 Zuid staat file bij Amsterdam Buitenveldert en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
10: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in 1 glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt. Laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Na de koffie en de hits van collega Marcel Bak was het de hoogste tijd voor Holly Johnson. Love Train is juist Ricky Martin, Maria. Het is tijd voor je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. Natuurlijk de lunch top 3 en straks de 2 na 2. Mocht je aan het eten zijn, eet smakelijk. Welkom bij Skudde in de middag.
1: Tell me.

Zullen we misschien toch een beetje slaan op Annie zelf. Annie Schilder, er is één ding dat altijd blijft. En ook vanavond een nieuwe aflevering van Zulke Zorgen hier op LOVE Radio. José Schroter en Monique Loire van Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen, die zijn dan te gast. Het programma begint om 7 uur en duurt tot 9 uur. We gaan luisteren naar Mulley, Tangerine en Kashmir. En dan is het tijd voor lokaal en regionaal nieuws.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-PVV-minister Faber bleef het inzetten van noodrecht doorzetten, ondanks negatieve adviezen van haar ambtenaren. Die vonden de motivering voor het gebruik van noodrecht ontoereikend en waarschuwden dat hij geen stand zou houden in de Kamer of voor de rechter. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Daar ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. En ook werd er geweld gebruikt tegen politie en hulpverleners. Het lab dat testen uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens, zegt de inspectie. Vorig jaar werden de gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Het weer: stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam Volendam en Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseren op woensdag 27 mei een bijeenkomst over criminaliteit in het bedrijfsleven. Veiligheidsexperts Sander Schaapman en Marcel van de Ven delen praktijkervaringen over criminele inmenging, zoals fraude en misbruik van bedrijfsvastgoed. Criminelen maken steeds vaker gebruik van normale bedrijfsprocessen, waardoor ondernemers ongemerkt onderdeel kunnen worden van criminele activiteiten. IVN Waterland organiseert op zaterdag 16 mei een excursie in de Eilandspolder, waarbij deelnemers op zoek gaan naar eetbare wilde planten. Onder leiding van gidsen Janneke en Nel start de tocht om 11 uur bij het Uilenbosje aan de Dwarsweg/Ringdijk. De gevonden planten worden verwerkt tot een hapje en drankje. Aanmelden is verplicht via sint-jan@quicknet.nl. Deelname kost €2,50. Het vertrouwen in gemeenteraden in Nederland bleef in 2025 stabiel op 54%. Dit staat in scherp contrast met het algemene politieke vertrouwen onder Nederlanders. Dat is gekelderd naar 21%, het dieptepunt sinds 2012. Ook de Tweede Kamer daalde naar 25%. Deze cijfers markeren een forse omslag vergeleken met het piekjaar 2020, toen het vertrouwen in de politiek tijdens de coronapandemie juist het hoogste punt bereikte.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: We hebben een echte buiendag vandaag. Talrijke buien komen via de Noordzee landinwaarts. En ook Edam, Volendam wordt regelmatig getroffen door stevige buien. Pittige buien met regen en ook stofhagel. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek, een windkracht 3 tot 5... En de temperatuur is aan de lage kant tijdens een actieve bui een graad of 8. En buiten de buien om nog net 10, 11 op mogelijk 12 graden. Ook morgen zijn de buien nog niet van de lucht. Het blijft aan de koele kant en ook de wind zit in de vertrouwde zuidwesthoek. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Het gaat om de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Verder rijdt het langzaam op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 en daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Altijd je favoriete hits. LOVA.

Bruce Springsteen, Thunder Road, Edwin Collins, A Girl Like You. En je kunt ook luisteren naar de Eurythmics. Sisters Are Doing It For Themselves. Zondag 7 juni vindt voor de derde keer de Amuse Tour aan het water plaats. Een culinaire fietstocht rond de Gouwzee, waarbij deelnemers niet alleen genieten van eten, muziek en natuur, maar ook bijdragen aan een goed doel. Want de opbrengst van het evenement gaat volledig naar Huis aan het Water. Het hele bericht staat op onze website rtvlaaf.nl. En straks na ene natuurlijk de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Ron van Kan met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl.
9: Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De lunchtop 3 van Lisa de Groot uit Edam. Net niet eetbaar. Jan Smit, Shepard en Amy Winehouse. Straks om 1:30 lokaal en regionaal nieuws hier bij Skudde in de middag. Natuurlijk ook muziek, Hathaway, Lou Christie en natuurlijk Katrina en de Waves.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een rotonde in Purmerend werden verkeersdeelnemers gisterochtend vroeg verrast met positieve complimenten als aftrap van de campagne Met elkaar overweg. De vervoerregio Amsterdam wil met de campagne vriendelijk verkeersgedrag stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de weggebruikers aangeeft rekening te houden met anderen, maar slechts 30% ervaart dat anderen dat ook daadwerkelijk doen. Op donderdag 21 mei organiseren IBEV, gemeente Edam-Volendam en Rabobank een bijeenkomst over netcongestie in Noord-Holland. Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plekken vol, met problemen die naar verwachting tot 2036 aanhouden. Ondernemers lopen daardoor aan tegen grenzen bij uitbreiding en verduurzaming. De bijeenkomst richt zich op energiehubs als oplossing, waarbij bedrijven lokaal energieslim onderling verdelen. Het buitenzwemseizoen in Noord-Holland is van start gegaan met 115 officiële zwembadenlocaties. Nieuw dit jaar is Horen Noord, dat voor het eerst is aangewezen als officiële zwemplek. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord controleert van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemadviezen en verboden is te vinden op zwemwater.nl of via de Zwemwater-app.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Oh wow! Oh wow woensdag, LOVE.

Gelukkig wel, I'm Alive, Celine Dion. Hemmeland Live Festival is het jaarlijkse hoogtepunt op Hemelvaartsdag. Het is een dag vol muziek, sfeer en de grootste artiesten. Tijdens deze zomereditie staat het programma voller dan ooit. Verwacht een krachtige mix van Nederlandstalige artiesten, feestnummers en verrassende live acts die zorgen voor een onvergetelijke festivalsfeer. Zing, dans en lach en geniet van 2 uur 's middags tot midden in de nacht op het meest gezellige festival van het jaar. Hemmeland Live, natuurlijk in Monnikendam. Wil je meer weten over de tickets? Kijk dan even op de website van De Koperen Vis. Nee.

Maan en Koldband, Stiekem, daarvoor de Cats, Jenny. Armen open van Guus Meeuwis, daar kon je ook luisteren hier bij Skudde in de middag. Straks na tweeën een nieuwe 2 na 2. Er is nieuw werk onderweg. Dan heb ik het natuurlijk over de Rolling Stones. Nu ga je nog luisteren naar het Electric Light Orchestra.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Ron van Kan met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

2-2 voor deze woensdag 13 mei. Natuurlijk de Rolling Stones, de Harlem Shuffle en de lange uitvoering van Emotional Rescue. Straks om 14:30 hier bij Scudi in de middag. Inderdaad, lokaal en regionaal nieuws. Daarvoor kan je nog luisteren naar onder andere Benson Boone, Equals, maar ook naar Simply Red.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam Volendam en Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseren op woensdag 27 mei een bijeenkomst over criminaliteit in het bedrijfsleven. Veiligheidsexperts Sander Schaapman en Marcel van de Ven delen praktijkervaringen over criminele inmenging, zoals fraude en misbruik van bedrijfsvastgoed. Criminelen maken steeds vaker gebruik van normale bedrijfsprocessen, waardoor ondernemers ongemerkt onderdeel kunnen worden van criminele activiteiten. Het vertrouwen in gemeenteraden in Nederland bleef in 2025 stabiel op 54%. Dit staat in scherp contrast met het algemene politieke vertrouwen onder Nederlanders. Dat is gekelderd naar 21%, het dieptepunt sinds 2012. Ook de Tweede Kamer daalde naar 25%. Deze cijfers markeren een forse omslag vergeleken met het piekjaar 2020, toen het vertrouwen in de politiek tijdens de coronapandemie juist het hoogste punt bereikte. Gemeente Waterland sluit het boekjaar 2025 af met een overschot van 2,1 miljoen euro. Het college stelt voor een deel te investeren in het koppelen van wonen aan ambulante zorg, om duurdere jeugdzorg en WMO-zorg te voorkomen. Hiervoor wordt 170.000 euro geraamd. Daarnaast wordt 40.000 euro voorgesteld voor een beeldkwaliteitsplan voor de binnenhaven van Monnikendam.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Je luistert naar de LOVE.

Niet alleen naar de jaren 70, 80, maar ook aan de jaren 90. Inderdaad, René Vroger, Your Place or Mine. Het Klapwijk Festival staat dit jaar in het teken van Sailing Home. Een thema dat draait om samenkomen, thuiskomen en genieten aan het water. Met invloeden van de haven, muziek en het typische Volendamse gevoel brengen we een warme, gezellige en energieke sfeer tot leven. Het warme is wel nodig, want ik geloof dat de temperatuur morgen wel iets naar beneden gaat. Maar ja, mag de pret niet drukken. Veld gaat open om 10 uur. Meer informatie kan je natuurlijk terugvinden op de website van PX Volendam. Hierbij Skudde, Enrique Iglesias, Miss Montreal en Hurke Circus. The

plaats in een rijtje van drie. Hurka Circus en Take On Me. Straks na drieën Vincent Veenstra. Hij gaat lekker graaien hier op LOVA Radio. Morgen geen skudde in de middag, want we zitten live in het Boelenspark bij het derde Klaphek Festival. Dus graag tot vrijdag. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Ron van Kan met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoeksche Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: De hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
9: Dit is LOVE Radio met Graaien.

buiten gewoon ongelooflijk lekker fijn. Het is, wat is het ook alweer? Oh, ja, oh, het is de woensdag. Ja, nou, hè. Zo'n dag overvalt je dan toch wel weer in één keer. Halverwege mei bijna. Ja, zo snel gaat dat. De bloemetjes en de bijtjes hebben het op dit moment hartstikke druk. Dus mocht er bij jou het een en ander rammelen... Nou, je bent niet alleen. De bloemetjes en bijtjes hebben er ook last van. De Shapeshifters hoorde je en Low Last Team. Het is de woensdagmiddag. Je luistert naar het programma Graaien. Jeroen Bos, dankjewel voor 3 uur lang lekker skudden. We openen met The Verve. Een bittersweet symphony. En daarvoor Janis Jackson met When I Think of You. Nou, wanneer ik aan jou denk, word ik heel erg blij. En ik hoop dat je het lekker vol weet te houden tot de klok van 5 uur. En dan neemt hij het weer over. We hebben het natuurlijk over Klaas Bond. Maar eerst even deze. Henk Dissel, ga een cafeetje in. Het is

We roepen het vaak, zelfs zo vaak dat je het misschien overstruikelt. El Martino en The Spanish Eyes. Heb je er wel eens in gekeken? In The Spanish Eyes? En? Als je er even aan terugdenkt, wat doet het dan met je? Of misschien ga je van het zomer wel voor het eerst in de Spanish, of in de Greece, of in de Turkies, of in de Malediven. Ik heb geen idee waar je allemaal naartoe gaat. Of gezien de brandstofprijzen, de Appelhof. Ja, het wordt gewoon weer met z'n allen de Appelhof op Texel. Of op de Schelling heb je ook vast nog wel een mooie camping. En dan gaan we daar voor het eerst naartoe. En misschien dat je dan ook wel een klein beetje voelt zoals de Vaderstrots. Eén van hun lekkere plaat. Die is Kelly Veerman. En hij voelt zich een beetje verloren. Nee.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De burgemeester van Baarstraat in Volendam wordt op maandag 1 juni hernoemd tot Zonnebloemstraat. De straat is momenteel vernoemd naar een burgemeester die fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adressen bij officiële instanties worden automatisch gewijzigd, maar bewoners moeten hun nieuwe adres zelf doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts, bank en scholen. De coalitieonderhandelingen tussen Ons Belang Volendam 80 en VVD in gemeente Edam-Volendam zijn nog in volle gang. De partijen werken aan verschillen tussen hun verkiezingsprogramma's en voeren stevige discussies over knelpunten. De gesprekken verlopen in positieve sfeer. In de komende weken wordt een conceptakkoord geschreven, waarna alle raadspartijen worden geconsulteerd over een brede samenwerking. IVN Waterland organiseert op zaterdag 16 mei een excursie in de Eilandspolder, waarbij deelnemers op zoek gaan naar eetbare wilde planten. Onder leiding van gidsen Janneke en Nel start de tocht om 11 uur bij het Uilenbosje aan de Dwarsweg /Ringdijk. De gevonden planten worden verwerkt tot een hapje en drankje. Aanmelden is verplicht via sint-jan@quicknet.nl. Deelname kost €2,50.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is Oh Wow Woensdag!

5 mei en durf ik het gewoon aan om gewoon een lekker apres-ski erin te doen. En weet je waarom? Om een klein beetje gewoon de herinnering naar voren te brengen gewoon. Hé? Lekker gewoon dat je een beetje gewoon nog denkt, oh ja, dat was het ja. Op dat snowboard of lekker op de latten. Ja, 4 keer alweer het woord lekker gezegd, maar goed. Het zit in de genen. Precies, daar houden we ons maar ook alvast. Club Draai hoorde je en het leven danst Surtaki. Ik weet niet wat jij door het leven aan het doen bent en of jij er ook wel heel veel zin in hebt. Weet je waar ik heel veel zin in heb? Is wat er aan zit te komen. Ja, we hebben natuurlijk straks even lentekriebels. Oh, die kan ik zo direct nog maar even draaien. Ja, dat vind ik zelf een heel fijn nummer.

When I spent the summer on you. Een hele ploeg deed hier aan mee aan dit nummertje. The Summer on You, Samveld, Lucas en Steve. En als het al niet genoeg kon, dan waad je Wolf kwam er ook nog even langs. Heel veel mensen. Het zijn er 4 in totaal met waarschijnlijk een heel productieteam achter zich. Waar een productieteam ook achter staat. Alleen, ze zijn met z'n drieën. Is de 3J's. En zij hebben het over... Ja, soms gebeurt het. Als je haar ziet, wat gebeurt er dan eigenlijk?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Ron van Kan, het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoeksche Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen nu 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Diemen ook 10 minuten vertraging. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Dan de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn bij Schiphol Oost. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
14: Wat zei jij nou?
13: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
15: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
16: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Hit machine uit de United States of America. Tenminste, dat denk ik dan maar. Ja, ik roep het ook maar gewoon puur improvisatio a terminologie, zeg maar. Miles Smith. En het over... stond er ook weer? My Mass. Ja, helemaal goed, man. Oh, helemaal fijn. Ik wring me in alle bochten in de studio op dit moment om er een beetje knap uit die microfoon te kunnen komen. Dat gaat helemaal goed komen. Maak je niet druk. Gewoon nog een uurtje te gaan en dan is de kwaliteit is weer terug. Het is de woensdag. Dat wist ik natuurlijk helemaal nog niet. Het weer is wat het is. Daar moet je het vooral lekker mee doen. Morgen is er ook weer. Ja, dat is ook wel helemaal fijn. Kun je ook helemaal niks aan doen. Je kan het alleen ondergaan. En ik zeg, je kan je erop kleden. Dat is de enige wat je echt maar wil. Ik hou daarvoor ook even rtvlove.nl in de gaten. Daar hebben we het meest actuele weer. Hebben we daar altijd voor jou klaarstaan. Wat heb ik nog voor je in dit uurtje? The Beast Den komt nog langs. Ja, Madonna zie ik nog helemaal. Martina Bond komt ook. Ach jongens, allemaal kwaliteitsradio. Maar we starten even met Ginger Nina. En zij heeft het over Sunshine. Kan er niet genoeg van krijgen. Sunshine.

0: Want je nostalgie lag achter ons. Wat een ongelooflijk goede plaat was dit. De ultieme, gewoon populaire doorbraak van BZN. En hun mon amour. Heel veel liefde hebben we natuurlijk ook over voor de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een rotonde in Purmerend werden verkeersdeelnemers gisterochtend vroeg verrast met positieve complimenten als aftrap van de campagne Met elkaar overweg. De vervoerregio Amsterdam wil met de campagne vriendelijk verkeersgedrag stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de weggebruikers aangeeft rekening te houden met anderen, maar slechts 30% ervaart dat anderen dat ook daadwerkelijk doen. Op donderdag 21 mei organiseren IBEV, gemeente Edam-Volendam en Rabobank een bijeenkomst over netcongestie in Noord-Holland. Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plekken vol, met problemen die naar verwachting tot 2036 aanhouden. Ondernemers lopen daardoor aan tegen grenzen bij uitbreiding en verduurzaming. De bijeenkomst richt zich op energiehubs als oplossing, waarbij bedrijven lokaal energieslim onderling verdelen. Het buitenzwemseizoen in Noord-Holland is van start gegaan met 115 officiële zwembadenlocaties. Nieuw dit jaar is Horen Noord, dat voor het eerst is aangewezen als officiële zwemplek. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord controleert van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemadviezen en verboden is te vinden op zwemwater.nl of via de Zwemwater-app.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de A10 heb je een kwartier vertraging. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 10 minuten extra. Dat komt voornamelijk door omrijders. Want de A4 richting Amsterdam is bij Bad Hoeverdorp dicht vanwege werkzaamheden. Dan op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen de Baarsjes en Buitenvelder doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook een kwartier vertraging heb je op de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

blijf dit een briljante plaat vinden. The Babysitter Circus en Everything's Gonna Be Alright. Daar moet je dan maar ook maar een beetje op vertrouwen. Dat doet Ilse ook op haar eigen stem, op haar eigen presence. Ze is niet alleen de coach van iedereen, maar denk ook van zichzelf. En de weet gewoon, ik moet gewoon weer even wat hitjes maken. Nou, dat heeft ze nu ook gedaan. Get it right.

Martine Bont, ineens was er landelijke bekendheid, want ze deed ermee met een reclame ding. Ja, ze deed er niet mee, maar haar stem was te horen en we werden nieuwsgierig. Wie is Martine Bont? Ja, kijk, het dorp wist natuurlijk al lang al wie Martine Bont was. Ja, dat Nederland een beetje achterliep. Dat was vooral, lag aan Nederland, lag helemaal niet aan ons. En het lag zeker niet aan Martine. We kennen haar naast andere muzikale kwaliteiten vooral gewoon als Jesus Christ Superstar. Echt de superheroïne die echt, nou ja, die zo goed zingen. Ja, helemaal top. Ja. Ik, het enige wat ik op kan hopen is dat we haar gewoon vaak en veel gaan horen. En mag wat mij betreft ook gewoon in de rol van Maria Magdalena. Dat mag echt best wel, zeg maar. Ik ga er... Nee. Nee, hè? Maar ik wilde gewoon graag horen. Dat is wel heel erg fijn. Heartbeat. Mijn hartje gaat in ieder geval daar wel van heen en weer en op en neer. Waar het ook voor gaat is deze plaat van John West samen met Lange Frans. De mannen die hebben gewoon een gouden formule. Die denken bij zichzelf. Die kijken naar de rekening en denken, nou, er kan weer wat bij. En dat doen ze ook deze keer. Alles wat ik zoek.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Ik wil bijna zeggen, we zijn halverwege, maar dat is helemaal niet zo. We zijn al bijna bij het einde van de show. Ja, vandaag gaat het echt heel erg vlotjes allemaal. Hij zit gelukkig er alweer klaar voor. Platencollectie is geregeld. De nieuwsredactie is gewaarschuwd. Ze moeten 3 keer lang moeten ze vlammen in het uur dat Klaas Bond er zit. En Klaas is daar ook altijd heel erg blij mee. En tussen de nieuwsbordjes door draait hij altijd de lekkerste muziek. Ik wens jou nog een heerlijke woensdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu de meeste vertraging op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade staat 11 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht en dat kost je nu een half uur extra. Ook een vrachtwagen met pech op de A9 naar Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en Bad Hoeverdorp levert dat 10 minuten vertraging op. De rechterrijstok is afgesloten. En de A10 West naar de A10 Zuid tussen de afritten De Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Somebody's Watching Me, Rockwell. Welkom, beste luisteraars, dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Ja, en we draaien natuurlijk gevarieerde muziek op de LOVJ. We zijn begonnen met Rockwell met Somebody's Watching Me. Het bevat gastvokalen van Michael Jackson en Jermaine Jackson en Norman Dozier. Het nummer werd internationaal een groot commercieel succes, om bovenaan de hitlijsten in België, Frankrijk en Spanje. Ja, de volgende is van de BZN.

Maarten, my dear, Kelly Veerman, samen met zijn vader in het programma Love Acoustic. En dat was in 2014, alweer 10 jaar geleden. Dan gaan we verder met de Babysitter Circus. Everything is gonna be alright.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitieonderhandelingen tussen Ons Belang Volendam 80 en VVD in gemeente Edam-Volendam zijn nog in volle gang. De partijen werken aan verschillen tussen hun verkiezingsprogramma's en voeren stevige discussies over knelpunten. De gesprekken verlopen in positieve sfeer. In de komende weken wordt een conceptakkoord geschreven, waarna alle raadspartijen worden geconsulteerd over een brede samenwerking. Het buitenzwemseizoen in Noord-Holland is van start gegaan met 115 officiële zwembadenlocaties. Nieuw dit jaar is Horen Noord, dat voor het eerst is aangewezen als officiële zwemplek. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord controleert van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit. Actuele informatie over zwemadviezen en verboden is te vinden op zwemwater.nl of via de zwemwater-app. Gemeente Waterland sluit het boekjaar 2025 af met een overschot van 2,1 miljoen euro. Het college stelt voor een deel te investeren in het koppelen van wonen aan ambulante zorg, om duurdere jeugdzorg en WMO-zorg te voorkomen. Hiervoor wordt 170.000 euro geraamd. Daarnaast wordt 40.000 euro voorgesteld voor een beeldkwaliteitsplan voor de binnenhaven van Monnikendam.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Denk niet dat ik niet aan je denk. Kevin Koning, de kleinzoon van de Koet. En daarvoor Snap. Het is een nummer van de Armeense zangeres Rosa Lynn. Het nummer werd geschreven door de zangeres in samenwerking met een vijftal andere artiesten. Het werd uitgebracht op 19 maart 2022 als de Armeense inzending van het Eurovisie Songfestival 2022 in Turijn. Ja, dit was tenminste nog echt een zangliedje, om het zo maar eens te zeggen. Dan gaan we verder met Edwin Collins met A Girl Like You.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet één, maar drie dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie bekendmaakt. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het vertrouwen in gemeenteraden in Nederland bleef in 2025 stabiel op 54%. Dit staat in scherp contrast met het algemene politieke vertrouwen onder Nederlanders. Dat is gekelderd naar 21%, het dieptepunt sinds 2012. Ook de Tweede Kamer daalde naar 25%. Deze cijfers markeren een forse omslag vergeleken met het piekjaar 2020, toen het vertrouwen in de politiek tijdens de coronapandemie juist het hoogste punt bereikte. Gemeente Edam Volendam en Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseren op woensdag 27 mei een bijeenkomst over criminaliteit in het bedrijfsleven. Veiligheidsexperts Sander Schaapman en Marcel van de Ven delen praktijkervaringen over criminele inmenging, zoals fraude en misbruik van bedrijfsvastgoed. Criminelen maken steeds vaker gebruik van normale bedrijfsprocessen, waardoor ondernemers ongemerkt onderdeel kunnen worden van criminele activiteiten. De burgemeester van Baarstraat in Volendam wordt op maandag 1 juni hernoemd tot Zonnebloemstraat. De straat is momenteel vernoemd naar een burgemeester die fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Adressen bij officiële instanties worden automatisch gewijzigd, maar bewoners moeten hun nieuwe adres zelf doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts, bank en scholen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je een half uur extra nodig tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Er staat 4 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer en 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad Airport 20 minuten vertraging. Dan de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voor het knooppunt Zaandam doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen. Dan de A9 verderop richting Alkmaar tussen Akersloot en Heilo. Daarbovenop ook weer een kwartier vertraging. En bij Amsterdam vielen op de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert 15 minuten extra door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De LOVE is een met muziek voor thuis

Geen berg te hoog van Vegas. En daarvoor Michael Jackson en Paul McCartney samen met Zee. Nog ruim een uurtje wachten. Jawel, straks om 7 uur dan zijn we er weer met zulke zorgen. Het is misschien wel de ergste nachtmerrie van elke ouder. Wie gedood? Het onverwachte overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby jonger dan 2 jaar. Daar komen vanavond José Schroter en Monique Lehar, denk dat ik het zo moet uitspreken, die komen daar bij ons van alles over vertellen. Beiden zijn ze werkzaam binnen het bestuur van Stichting Ouders van Wiegedood Kinderen. Nou ja, en daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. Zwaar onderwerp, maar we lichten het wel een beetje op met wat leuke muziek. Dus het is altijd weer interessant en ook wel gezellig om naar zulke zorgen te luisteren. En we zijn ook grotendeels in beeld op net 39 van Ziggo. Blijf er nu lekker bij hoor. We gaan verder met Sandy Coast met True Love, That's a Wonder.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. IVN Waterland organiseert op zaterdag 16 mei een excursie in de Eilandspolder, waarbij deelnemers op zoek gaan naar eetbare wilde planten. Onder leiding van gidsen Janneke en Nel start de tocht om 11 uur bij het Uilenbosje aan de Dwarsweg /Ringdijk. De gevonden planten worden verwerkt tot een hapje en drankje. Aanmelden is verplicht via sint-jan@quicknet.nl. Deelname kost €2,50. Op donderdag 21 mei organiseren IBEV, gemeente Edam-Volendam en Rabobank een bijeenkomst over netcongestie in Noord-Holland. Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plekken vol, met problemen die naar verwachting tot 2036 aanhouden. Ondernemers lopen daardoor aan tegen grenzen bij uitbreiding en verduurzaming. De bijeenkomst richt zich op energiehubs als oplossing, waarbij bedrijven lokaal energieslim onderling verdelen. Bij een rotonde in Purmerend werden verkeersdeelnemers gisterochtend vroeg verrast met positieve complimenten als aftrap van de campagne Met elkaar overweg. De vervoerregio Amsterdam wil met de campagne vriendelijk verkeersgedrag stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de weggebruikers aangeeft rekening te houden met anderen, maar slechts 30% ervaart dat anderen dat ook daadwerkelijk doen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Nostalgie. Darling van Kees Veerman. Hij deed dit nummer nog tijdens het Concert van de Eeuw. Daar waren de meningen verschillend over. De een vond het niks, maar ik vond het prachtig. Ik had er in elk geval kippenvel bij. Ja, en dan gaan we alweer naar het laatste nummer van vandaag. Morgen is er nog een middenritme, hè, tussen haakjes. Weer van 5 tot 6. Ja, en dan het laatste nummer van vandaag. Ja, dan blader ik door mijn eigen playlist heen. En dan kom ik onder andere bij dit nummer. Dat had ik ook vaak in de auto aan. En dan lekker hard meebrullen. Robert Palmer met Addicted to Love. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel steigers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Ouderdorp en vandaag ben ik niet alleen, want ik ben hier samen met Jan Koning Lolly. En dit is alweer de derde keer, hè Jan, dat we hier samen zitten.
1: Drie keer scheefrecht, hè?
0: Nou, en het wordt zeker nog, ja, de meer keren gaan er waarschijnlijk ook wel in zitten.
1: Ja, je zet me wel voor een blok vandaag, hè, met muziek van Nederlandse bodem. Goedemorgen, daar heb ik al even een tijdje moeten zitten.
0: Ja, maar ik had genoeg vertrouwen. Ik dacht, dat gaat wel goed komen, hoor, in ieder geval.
1: Laat het hopen.
0: Want de vorige keer, ja, weet je, normaal in mijn programma focus ik iets meer op de Nederlandse kant. Dus ik was heel benieuwd waar jij deze keer mee zou komen. En ondertussen, kijk, we wisselen het af. Want er zit ook een geweldig ander iets weer tussen. Ja. Maar bijvoorbeeld geweldig nummer Direct. We hoorden net op Kensington met een nummer Sorry.
1: Ja, ze zijn natuurlijk allemaal van Nederlandse bodem. Ja. We beginnen niet allemaal Nederlandstalig. Dan wordt het wel heel lastig, maar wel allemaal van Nederlandse bodem. Dus ik heb er wel echt mijn best over gedaan. Nou ja, wat ik vorige keer ook al aangaf, ik ben echt een man van de lijstjes. En aan het eind van vorig jaar krijg je op Spotify krijg je zo'n lijstje met wat je allemaal bezig gedraaid en weet ik het allemaal. En ja, wonder boven wonder kwam Sorry van Kensington bovenaan. En ja. Ik weet niet of het toeval is, want ik zet mijn playlist altijd netjes op shuffle voordat ik slapen ga. Maar ja, het is gewoon een verdomd goede plaat, laat het duidelijk zijn.
0: Ja.
1: En ja, daarna komt dus How My Heart Was Won van Direct.
0: Ja.
1: Ik ben in de bevoorrechte positie dat ik zowel Marcel Veenendaal, de zanger dan, als Spike van Soest, de gitarist, heb mogen interviewen. En ja, ik heb ze natuurlijk ook zien groeien van het beginnend bandje naar, ja, wat mij betreft nu toch wel een van de beste, misschien wel de beste band van Nederland. En dit nummer is daar gewoon illustratief voor. Ja, ik kan hier bijna niet luisteren zonder kippenvel en rock in mijn keel.
0: Nee, ik ken hetzelfde gevoel. Ik weet nog dat de plaat uitkwam en ik heb hem echt zoveel gedraaid. In mijn, zoals jij zei, ik had ook een jaar dat hij in mijn top 5 stond bij mijn meest beluisterde nummers.
1: Ja.
0: Want ja, dit nummer ook gewoon, het begint heel zacht.
1: Ja.
0: En daarna gaat hij een stuk hoger, een stuk harder. Ja, en hoe je het dan weer zo zacht eindigt,
1: die stem
0: geweldig.
1: Van Veenendaal, laten we eerlijk zijn. Ja, ik denk dat hij al zeker in de top 5, niet zo niet top 3 van de beste zangers van Nederland staat.
0: Nou ja, dat weet ik wel zeker. Stem. Samen met Jan Dulles en...
1: Ja.
0: Die andere, ja, daar zou ik even over na moeten denken.
1: Ja,
0: maar dat
1: absoluut.
0: Is zeker een top 2 in ieder geval.
1: Ik liggen wel op één lijn.
0: Ja. Nee, hier hoor je hem direct met How My Heart Was Won.
2: Watch

0: Ophelia van Alaska. Je zegt net ook al tegen mij, Jan. Ja, dat is gewoon een geweldig nummer. Want als ik het goed kan herinneren, in de eerste keer dat wij samen een uitzending deden, het zat ook al een nummer van Alaska.
1: Ja, ja.
0: Een van je favoriete bands?
1: Ja, toch wel. Dan ben ik misschien wel een beetje galvanistisch, maar het is echt gewoon steengoed. En het jammer is, dat heb ik vorige keer ook aangegeven, ze zitten echt in een niche-markt qua muziek. Ze zitten niet in een mainstream muziek genre. En, maar als je deze plaat hoort, nieuwe plaat, is gewoon echt ouderwets goed. Weet je. Deze heeft echt alles. Melodieus is hij perfect. Tekst heel fantastisch. Ja, ik ken er niks anders maken. Het gewoon weer een steengoede plaat is. En je zou zeggen, ja, ze verdienen een grote podium. Ja, daar heb ik helaas nog niet genoeg invloed voor. Maar als het aan mij lag...
0: Maar het is lastig inderdaad. Omdat ze gewoon in de kleine scene zitten. Ja. Want ja, deze type muziek hoor je ook niet al te vaak.
1: Helaas niet, nee.
0: Zonde, ja.
1: Wat mij betreft mag het veel vaker op de radio. Dus een oproep aan jou.
0: Ja, nou, ik zal ze de komende weken meenemen inderdaad.
1: Fantastisch.
0: En dan de volgende, dat is Swim With Sam van Belladeer.
1: Ja, ja. Ook Marinus de Goederen... Belladeer dus, die heb ik al eens aan een vragenvuur onderworpen. En ik heb hem ook in een heel klein setting zien optreden. En wat mij betreft is hij echt een van de meest ondergewaardeerde zangers van het land. De meesten kennen alleen deze plaat. Deze plaat staat al jaren volgens

0: Maar in de top 1000 of top 2000.
1: Ja.
0: Maar ze weten vaak niet eens dat het gewoon een Nederlander is. En dat hij echt nog veel meer pareltjes heeft gemaakt. Ik zou vooral kijken, ik scroll rustig even door zijn plaat op Spotify en geniet.
1: Ja, want je zegt het nu. Maar inderdaad, ik zou bij die eerste bijvoorbeeld, Alaska en de Belledeer. Het ging bij mij niet meteen het belletje rinkelen dat dit allemaal ook Nederlandse invloed had.
0: Ja, of Hollanders zijn zelfs, moet je nagaan.
1: Ja, kijk, geweldige single van het Belledeer met Swim with Sam.

0: Ja, ik heb zelf het geluk gehad, zeg ik net al tegen jou. Ik heb hem live gezien tijdens corona bij de Amsterdamse Zomer. Concert voor 250 man. En ja, hoe die van eigenlijk dit nummer naar een amigo gaat en daar weer een feest van maakt. Maar ja, als je kijkt naar de boodschap van dit nummer, hoe hij dit geschreven heeft voor zijn overleden vader, maakt het eigenlijk nog wel mooier hoe hij het ook zo vaak live zingt. En gewoon, ja, met al die emotie die erachter zit.
1: Ja, bij mij heeft het toch een andere lading. Ik ben waarschijnlijk de enige persoon op deze planeet die drie kinderen heeft bij twee verschillende vrouwen die A, alle drie op zijn broer lijken. En B, alle drie niet slapen. En helemaal niet als papa er niet is. Dus dan denk ik toch vaak aan dit nummer. Want zodra ik mijn arm neerleg, dan gaan ze slapen. En ja, dat zie ik dan maar als een compliment. Want zoals hij het al zingt, dat ze zich veilig mogen voelen in mijn armen.
0: Ja, dus prachtig, prachtige boodschap mooi, ja. Inderdaad. Ja. Ja, we kennen elkaar natuurlijk een beetje. En dat klopt ook helemaal ja, wat je zegt. Daar hebben ze nog een beetje moeite mee af en toe.
1: Zeg dat.
0: En de volgende, ja, kijk, dit nummer, dit kan misschien eigenlijk ook wel niet ontbreken. Deze twee artiesten, Akda en de Munnik.
1: Goed, hè?
0: Twee iconen van de Nederlandse muziek.
1: Ja,
0: met een nummer bij haar zijn. Ja. Misschien niet de meest voorhand liggende.
1: Nee, maar hij is wel lekker vrolijk. En dit liedje laat me altijd weer een beetje tiener voelen. De tijd van de jeugdliefdes. En ja, aan welke jeugdliefde ik in dit geval een specifieke liedje doet denken, hou ik even binnen. Maar het geeft me wel altijd een blij gevoel. Het is gewoon een blije, mooie plaat. En ik vind het echt heerlijk om te horen.
0: Ja, want je wilt altijd graag bij haar zijn.
1: Precies.
0: Akda en de Munnik.

0: een nummer van Raccoon, De Held en De Lul. Ik kende hem persoonlijk niet, maar hij komt van dat geweldige album wat ze uit 2021 brachten met Het Is Al Laat, toch, De Echt Vent. Geef je hart niet zomaar weg.
1: Je was er stil van?
0: Ja, ik was er even stil van. Ja. Nee, maar geweldige tekst.
1: Absoluut,
0: en,
1: absoluut.
0: Ja, prachtig over De Held en De Lul van de stad.
1: Ja, en ja, schrijven ben ik, zoals jij inmiddels weet, toch wel gek op teksten. En ik denk op teksten heel gebied, zeker Nederlandstalig. Ik kan weinig tippen aan deze plaat. Ja. Ik vind het echt fantastisch. Ja. Het is zo mooi, het is zo beeldend. Zo probeer ik eigenlijk ook altijd te schrijven op mijn blogs, op mijn website, janlolly.nl. Dus elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuwe blog.
0: Ja.
1: En andere luisteraars natuurlijk, ga dat vooral lezen.
0: Ja, zeker. Ik lees ook altijd.
1: Goeie zaak.
0: En ik moet er meestal erg om lachen. Maar het is soms ook mooi hoe je toch met een beetje humor de serieuze punten aanhaalt.
1: Dank u vriendelijk, wordt gewaardeerd.
0: Maar bij dit nummer bijvoorbeeld, ik vind toch wel inderdaad textueel inderdaad wat jij zegt. Is dat ook omdat je dan schrijver bent, dat je daarom vooral naar tekst luistert in nummers?
1: Nou, ik weet niet of... Ja, ik denk het wel. Ik luister eigenlijk altijd al naar tekst. Je hebt twee soorten mensen, denk ik. Eentje die de melodie aanspreekt en de andere die de tekst aanspreekt. Ik denk dat ik wel dat tekstman hoor. Op een of andere manier, ja, moet de tekst me wel pakken of wil ik het liedje leuk vinden?
0: Ja, nee, zeker.
1: Dat heeft niet de rest. Sommigen die kunnen na 20 keer nog niet tekst niet, maar ik kan ook op een of andere manier gekke manier altijd al die teksten meezingen.
0: Ja, ik heb wel eens bijvoorbeeld met Spaanse muziek, dan ga ik de vertalingen naast houden, omdat ik denk, wat zeggen ze nou eigenlijk?
1: Ja.
0: Omdat ik daar zo geïnteresseerd in ben.
1: Dat vind ik een goede zaak. Ik bedoel, ik vind het wel belangrijk dat het ergens over gaat.
0: Ja, dat je weet wat je luistert.
1: En in deze plaat, als het ergens over gaat, prachtig. Ik vind het echt fenomenaal.
0: Geweldig. En dan het nummer van Cornelis Vreeswijk, Jantjes Blues.
1: Jawel.
0: Het is niet bij mij de naam Cornelis Vreeswijk, ging er ook geen belletje rekenen. Moet
1: even
0: ik zeggen.
1: Het. Ja, singers, songwriters van Nederland. Natuurlijk wel ver veel jouw tijd.
0: Ja.
1: Maar echt fantastisch. En ja, ik heb hier ook echt geweldige herinneringen aan. Ik was afgelopen week dus met mijn zoon Jaden naar Leverkusen Arsenal voor de Champions League.
0: Ja.
1: Was onze eerste Champions League wedstrijd samen. En ja, het was echt geweldig om mee te maken. Dat je dat mee kan maken met je zoon is gewoon echt geweldig. En de volgende twee platen, die hebben indirect ook wel met voetbal te maken. In mijn jonge jaren, toen ik nog bij mijn ouders woonde tegenover Sjaak's Café, verzamelde daar op zondagmorgen altijd de groep Nozems. Die gingen vertrekken voor uitwedstrijden voor de voetbal. En het gebeurde regelmatig dat ze een mannetje tekort hadden. En dan klopte ze dus bij mijn moedertje in het raam. Of je ze mij even uit bed wilde trommelen. En ik lag er dan meestal nog niet erg lang in. Maar ik stapte met alle liefde in de auto bij Frank Toet, Marco Kras, Simon Stijn. Ook wel bekend natuurlijk. De helaas veel te vroeg overleden Kanjer, Edwin Bond. En nog veel meer van dat soort kopstukken. Al was het alleen maar voor de muziek. Want in de auto van Marco Kras galden nog altijd de meest geweldige, vaak Nederlandstalige platen door de speakers. Ja, De Nozem en De Non, misschien wel bekend. Ook van Cornelis Vreeswijk. Maar ook dit volgende pareltje, dat eigenlijk mijn jeugd op de 27e perfect samenvat. Hey, over teksten gesproken.
0: Ja, Jantjes Blues.
1: Jantjes Blues.
0: Van Cornelis Vreeswijk.

0: ook zo'n nummer uit het voetbalwusje, Jan. Ik kende hem eerst niet. Toen hij op een gegeven moment, ja, qua naam, maar toen ik hem hoorde, dacht ik, oh ja, dat is deze.
1: Je hoort hem vaker dan je denkt. Ja. Zeker in Volendam in de kroeg. En ja, wat ik al zei, wat ik het mooiste aan deze plaat vind, is, ja, deze luister je niet alleen, maar deze zie je ook gelijk echt voor je.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wat ik als schrijver met mijn blogs ook probeer te bereiken. Want dat is echt sterk. Als jij iets leest en je ziet creëert zich gelijk een beeld, ja, in jouw hoofd van wat je leest. En dat is dat, dan ben je echt goed bezig. En dat, deze tekst, ja.
0: Ja, dat maakt het ook makkelijk. Kijk, want ik ken jou natuurlijk. Dus als jij iets uit van een eigen ervaring in een blog vertelt, ja, dan zie ik meteen, oh ja, dan was hij dit aan het doen.
1: Maar dan probeer je ook bij mensen die je dus niet kennen, want mensen die, ja, van ver buiten Volendam, die lezen het ook wel eens. En ja, ook dan proberen ze toch een beeld mee te geven van wie jij bent, hoe jij bent. En dat is wel leuk. En deze tekst, ja, je ziet gelijk die gast die kotst van leeg op de binnen. Ja. Je ziet het, ja, gelijk voor je.
0: Geweldige tekst.
1: En je moet er nog lachen ook.
0: Ja, ik moest meteen om lachen, inderdaad. En dan gaan we verder met, ja, eigenlijk een fenomeen kan ik het wel noemen. Hè?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Mel, van Mel en Vintage, ja, Future.
1: Ja, ik ben, en dat mag je uiteraard niet verder vertellen, niet echt een groot fan van zangeressen. Maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel. En Mel is daar echt wel eentje van. Deze cover van Damien Rice, die ik heel hoog heb zitten. Deze hebben de beste zangers. En is van de buitencategorie.
0: Ja, zeker.
1: Fantastisch. En zij heeft een geweldige stem. Wat ik nog belangrijker vind, het is echt een tof mens.
0: Ja, nee, zeker. 3 jaar geleden deed ze ook mee aan Beste Zangers, waar ze dit inderdaad zong. En laatst ook had je een Kika-versie. Deze ook weer een geweldig nummer, samen met Jan Dulles. Echt, alles wat zij doet, ik vind het gewoon adembenemend.
1: En Johan Derksen is het met je eens. Dus,
0: ja, dat zei ik al.
1: Die zijn Johan Derksen, te spreken.
0: Als Johan Derksen het goed vindt, dan is het eigenlijk goed. Die is altijd zo kritisch.
1: Ik ga er niet tegen.
0: Ja, de geweldige versie die ze zong bij de Beste Zangers, Mel en Vintage Future, met het nummer The Blower's Daughter. So

0: Till I find somebody.
1: Ja, mocht je denken, wat een geweldige versie. Hij zal er nog terug te beluisteren, in ieder geval op Spotify, dit geweldige nummer van Mel. Ja, het is echt geen woorden voor, hè Jan?
2: Ik ben er stil van.
1: Ja, en de laatste dan alweer voor vanavond. Het gaat zo snel. When It Comes Around Again van Blue Velvet.
2: Ja, de laatste. Dan moet je eruit met een briljantje. Ja. En dat is er eentje van Jan de Witte. Die nu uiteraard keihard aan de muzikale weg timmert als Blanco. Getuige ook weer zijn nieuwe plaat Not My Dashboard. Fantastisch. Maar voor hij Blanco werd, zat hij in een andere fantastische band. En die luisterde naar de naam Blue Velvet dus. En deze plaat doorstaat wat mij betreft zonder enige moeite de tand des tijds. Om het zo mooi eens te formuleren. Ja. Hier hoor je Jan echt op zijn best. En als het aan mij ligt, kan deze vandaag nog als single worden uitgebracht. Ik weet niet of dat terecht technisch mogelijk is, maar dat moeten ze maar uitzien. Zeggen. Deze is gewoon echt zo goed en een geweldige afsluiter van dit.
1: Ja, hij is nu ook geweldig inderdaad als Blanco aan de weg aan timmeren.
2: Absoluut.
1: Komen steeds hele goede plaatsen voorbij. Ja. Ook dat tv-programma waar hij laatst van meedeed.
2: Zeker.
1: Hele hoge ogen in ieder geval geschopt. Stond ook een paar keer in het voorprogramma van Nick.
2: Je hoort hem steeds vaak op de radio. Ja. Radio 2 komt hij vaak voorbij. Dus wat mij betreft is het een kwestie
1: goeie ontwikkeling inderdaad.
2: Kwestie van maanden, niet jaren, voordat hij echt zijn landelijke doorbraak in ieder geval kan genieten.
1: Ja, ik hoop dat het snel komt inderdaad.
2: Absoluut.
1: Zou mooi zijn, ook weer voor Volendam, dat er weer iemand...
2: Absoluut.
1: Weer iemand, ja.
2: En ik weet hoe hard die anderen voor werkt, dus ik gun het hem echt van harte.
1: Ja. Ik wil je heel erg bedanken in ieder geval voor je tijd.
2: Ik wil jou bedanken, vond het weer geweldig.
1: Ik vond het ook weer toch iets anders dan de vorige keer. Omdat we iets meer naar de Nederlandse kant gingen.
2: Kijken we eruit naar wat de volgende keer op het bordje krijgt.
1: Nou ja, we kunnen er weer in gaan variëren. Dat noemen we Duits. Ja. Nee.
2: Duits is lager.
1: Nee, maar dat komt helemaal goed. Okay. We gaan weer iets meer jouw kant op.
2: Ik hoop het. Komt helemaal goed.
1: Nog een hele fijne avond verder. Luister zometeen nog naar Zulke Zorgen. En tot volgende week.

0: bij Kees Tolg. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.

0: van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
0: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
2: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
0: Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen, die vanavond in het teken staat van wiegedood. En dat is natuurlijk een onderwerp waar we het eigenlijk liever niet over hebben, maar ja, het moet toch besproken worden. En de dames die bij mij aan tafel zitten, die zitten er ook niet voor niks, want die komen ook met een belangrijke boodschap, omdat ja, het lijkt wel alsof er weer een lichte stijging is te zien van het aantal kinderen met wiegedood. En dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom vanavond alles over wiegedood. En bij mij aan tafel zitten Monique Loire en José Schroter. Dames, van harte welkom. En we beginnen altijd met de eerste vraag. En dat is misschien ook wel de moeilijkste vraag. Wie is Monique?
1: Ah, ja, je hebt me er niet op voorbereid.
0: Nee, maar dat geeft ook de leukste antwoorden dan altijd, hè?
1: Oké, helemaal goed. Nou, mijn naam is Monique Loire. Aan mijn achternaam hoor je al dat ik een Belg ben. Jawel,
0: Zelle.
1: Ik ben gevlucht uit Congo.
0: Oh, echt?
1: In 1960. En mijn ouders zijn hier geland in Nederland, want de KLM haalde ons op. En ik ben dus hier verder opgegroeid, maar ik ben wel toch wel een beetje Vlaams opgevoed.
0: Ja, waar merk je dat aan?
1: Ja, aan het heerlijke eten en het advies wat jij gegeven hebt, waar je hier in Volendam ook heerlijk kan eten, daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Maar ik ben hier naar school gegaan in Arnhem, in het oosten van het land. En ben in Utrecht pedagogiek gaan studeren. En daar was een hoogleraar en die zei, we moeten eigenlijk onderzoek doen naar wiegedood. Toen was ik nog heel jong, 24. En toen heb ik dat gedaan. En als je dat onderwerp eenmaal omarmd hebt, dan laat je dat eigenlijk niet meer los. En in dat kinderziekenhuis in Utrecht, het Wilhelmina, dat
0: ja,
1: kennen jullie
0: dat
1: misschien
0: iedereen.
1: Wel. Daar heb ik met heel veel plezier 23 jaar gewerkt. En daar ben ik ook gepromoveerd. En daar heb ik ook José, via het kinderziekenhuis, hebben we ook José ontmoet. Want we hebben een landelijke vereniging van ouders van wiegedood kinderen. En daar is José zit in het bestuur en intussen zit ik ook al heel wat jaartjes. Ik ben hier de oudere, het is radio, ja. Maar dat is wel zo. En zo kennen wij elkaar. Dat is in de notendop.
0: Oké, okay, welkom. En naast jou zit José. Wie is José?
2: Nou, José Schroter. Ik ben moeder van 4 kinderen. Waarvan ons tweede kind helaas overleden is aan wiegedood. En in het dagelijks leven ben ik zorgverkoper. Ik ben,
0: zorgverkoper?
2: Ja, ik doe de gesprekken met de zorgverzekeraars. En ben verantwoordelijk voor het budget zeg maar, van het ziekenhuis.
0: Oh, ja. Oké. Okay.
2: Daarnaast al 32 jaar getrouwd met Marcel. Dus we zijn ook al heel lang samen. En zo.
0: Ja, welkom.
2: Iets korte introductie, maar
0: nee, maar voldoende. En we gaan ook nog even natuurlijk dieper in op jouw verhaal. Want je gaf aan dat je het niet erg vindt om daarover te praten.
2: Zeker niet.
0: Zeker ook omdat je natuurlijk bij de vereniging zit voor ouders van kinderen die overleden zijn aan wiegedood. Maar vertel, want jij had een zoontje, Boas.
2: Ja, klopt. Isabelle is ons oudste kind en Boas is ons tweede kind, scheelde 19 maanden. Ik vond het heel leuk dat ze heel dicht op elkaar zaten.
0: Hectisch.

0: Weet je, we vertellen het gewoon de crash. Als het niet goed gaat, dan halen we hem gewoon op. En dan gaat hij gewoon lekker naar huis toe.
1: Ja.
0: Nou, dat was prima. Hij is in slaap gevallen in de kinderwagen. En is daar op zijn buik gedraaid. En tijdens de lunchpauze is hij eigenlijk overleden.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Dan word je even gebeld door de crash.
0: Ja, nou ja, het is nog wat een bizarder verhaal eigenlijk. Bo was dat op de bedrijfscrash van mijn man. Het was een crash waar die naast ook het werk van mijn man was. Op een leegstaand terrein in een soort van noodgebouwen. En een collega, ze zaten vrij hoog. En een collega zei van, goh, ik heb de traumahelikopter gezien. Ik zie allemaal ambulances. En Marcel had gebeld naar de crash van, goh, wat is er aan de hand? En toen kreeg hij wel de vraag van, goh, voor wie bent u de vader? Nou, we bellen u straks terug. En hij dacht, het is bijna lunchpauze, ik ga gewoon even langs. Hij is de enige ouder die daar naartoe is gegaan. Hij heeft toen ook nog de laatste minuten reanimatie van Boas meegemaakt. En in zo'n situatie word je mag de crash niet bellen.
1: Echt? En dat is protocol of zo?
0: Is protocol. En ik ben opgehaald door de politie. Maar die hebben in eerste instantie op het verkeerde bedrijf gezocht. Dus Marcel heeft een uur, anderhalf uur zitten wachten met Boas in zijn armen op mij. En het eerste wat ik gedaan heb toen de politie er was, is Marcel bellen. Wat is er in godsnaam aan de hand?
1: Ja, jeetje zeg. Wat een verhaal.
0: Ja.
1: Maar ook voor de medewerkers van die crash, denk je dan van wat?
0: Ja, nou ja, wat heel wat bijzonder is en waar we ook in binnen de verenigingen hebben jaarlijks bijeenkomsten waarin we het hebben over, goh, wat is er gebeurd en hoe gaat het dan? Wij hebben heel goed contact gehad en gehouden met de crash. Isabelle is ook gewoon op die crash gebleven en onze volgende kinderen zijn ook gewoon naar die crash gegaan. Ook omdat ik heel erg het gevoel had dat Boas daar heel welkom was. Dat ze heel warm waren, heel goed voor hem gezorgd hebben. Daar het zelf ook heel moeilijk hebben gehad met het feit dat hij overleden is. Een van de leidsters zei ook van, goh, ik zou voor hem zorgen. En hij is overleden.
1: Ja,
0: dat
1: breekt je hart.
0: Dat raakte me zo. En dat maakte ook dat ik het volle vertrouwen had op in deze mensen.
1: Ze konden er niks aan doen.
0: Ze konden er niks aan doen.
1: Want wie gedood? Monique, het wordt nu al genoemd, maar wat is het eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk waar haar laatste zin geeft het wel mooi weer. Het zijn babytjes die plotseling en onverwacht overlijden. En waarbij na onderzoek, dus dan gaan ze echt goed kijken, de artsen, wat er misschien gebeurd kan zijn. Of er toch een onderliggend lijden, bijvoorbeeld een hartaandoening of een metabole stoornis is geweest. En als dat het allemaal niet is geweest en ze kunnen het niet duiden dan en niet verklaren eigenlijk, het is onverklaard, dan noemen we dat wiegedood in Nederland.
1: Ja. En dat hebben ze bij Boas hebben ze dat ook allemaal onderzocht en ook niks gevonden inderdaad.
0: Nee.
1: Maar dan mag je het daar even mee doen. Een gezond kind.
0: Klopt.
1: Wat er dan opeens niet meer is.
0: Klopt.
1: Ja. Een bizarre gedachte.
0: Ja, het slaat echt een enorm gat. Maar je moet wel door.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want je had er nog één thuis.
0: En we hadden er nog één thuis. En 3 augustus is Boas overleden. 10 augustus was de begrafenis. En 24 augustus zaten we aan de taart voor Isabelle haar tweede verjaardag.
1: Ja.
0: Dat is wel...
1: Dat is wel even een hard
0: dat
1: hard
0: is heel
1: gelach
0: hard,
1: dan.
0: Maar dat is wel hoe... daar moet je wel voor door. En het is echt een soort dit jaar 18. het is echt een geweldige meid. Dus.
1: Heeft zij het ook doorgehad, zeg maar?
0: Nee, ze was te jong.
1: Ja.
0: Toen ik aankwam, waren inmiddels alle kinderen al opgehaald van de crash. En zat zij te spelen met een van de leidsters. Nee, ze heeft dat niet bewust meegemaakt. Nee. We hebben haar wel altijd verteld. Dus ze is wel... Boas is wel onderdeel van ons gezin.
1: Nog steeds natuurlijk.
0: Nog steeds. Ja. Hij is 17 maart jarig. En dan gaan we in ieder geval zorgen dat we iets lekkers eten. En er wat gezelligs van maken. Of we iets van lekkers van taart hebben of zo. En 3 augustus, we gaan heel vaak naar Frankrijk op vakantie. En dan gaan we altijd even kaarsje branden. de nodige borrels erop drinken.
3: Ja.
0: En dat is vooral

0: ons als ouders, zeg maar, wel even. Het is altijd wel gewoon een lastige tijd.
1: Dat snap ik ook wel.
0: Maar we geven er wel even aandacht aan. En ook voor de jongens is dat wel.
1: Voor je jongere kinderen.
0: Voor de jongen, sorry, ik heb mijn oudste is een dochter en er zijn nog twee jongens erna gekomen. Voor hun is het natuurlijk veel abstracter, want zij hebben Boas nooit meegemaakt. Ze kennen hem van een foto. Dus dat is wel anders.
1: Ja.
0: Maar ook voor hun is het wel onderdeel van het gezin.
2: Wat zo mooi is, als je,

0: Ja, Monique, jij wilde nog iets zeggen voordat de muziek begon.
1: Ja, ik wilde eigenlijk benoemen dat het feit dat zij een dochter hadden, dat die kleine dame van 2, die dwingt eigenlijk ouders op zo'n moment om hun bed uit te gaan en ze naar school te brengen of naar de kinderopvang te brengen. En ouders die hun eerste kindje verliezen, die staan zo met lege handen en die worden dus ook niet gepusht. Want vanuit de verantwoordelijkheid als ouder ga je dat bed uit.
0: Ja, je moet.
1: En kleed je eraan en breng je er weg en maak je eten. Terwijl je dat eigenlijk, ik weet niet
2: en hoe ga jij, je naar de speeltuin en de diertjes en ga je zorgen dat het leven wel doorgaat. Want dat verdient zij. Ja. Zij heeft hier niet om gevraagd. Het is, het overkomt ons allemaal, maar je moet wel door. Ja. Ik ben ook heel snel zwanger geraakt. Ik ben in oktober was ik zwanger van Noah. Dus dat zat heel dicht op elkaar. Er waren ook 3 zwangerschappen in 3 jaar. Dat was wel heel heftig.
1: Oh. Ja, en de rouwverwerking kan daardoor ook wel een beetje verplaatst worden. Want je bent zo bezig met je dochter en dan weer met de volgende. Misschien kan jij het beter vertellen hoor. Maar dat neemt je helemaal in beslag. En rouwen,
0: beetje uitgestelde rouw krijg je dan. Ja.
1: En dat is niet raar of pathologisch of verkeerd. Of een heleboel mensen denken, dat kan eigenlijk gewoon. Want je aandacht gaat naar...
0: Je hebt geen tijd, eigenlijk, met kleine kinderen in huis.
1: Ja, of hoe is dat bij jou gegaan?
2: Nee, ja, ik heb dat niet zo ervaren. Ik heb het kon heel erg naast elkaar bestaan, zeg maar. Het verdriet van Boas en het
0: nieuwe leven,
2: ook
0: zeg maar.
2: Weer het nieuwe leven. Sterker nog, ik heb al het gevoel gehad dat het misschien ook wel weer een extra motivator was daarin, zeg maar.
0: Ja.
2: Ik heb ook echt wel therapie gehad in die periode. Ook gewoon wel naar een psycholoog gegaan om gewoon erover te praten. En ik heb na de geboorte van Noah ben ik ook rond geboorte en sterfdag ook nog bij een geweldige vrouw, Diana Koster, geweest. Waarin we dan ook gewoon gingen praten over waar sta je nu en hoe gaat het met je? En dat een aantal jaren achter elkaar. En dat heeft me ook echt goed gedaan.
1: Ja, mooi.
0: Goed hoor, ja. Maar hoe vaak komt het nou eigenlijk voor?
1: Ja.
0: Is het iets wat nou...
1: Ja, daar zal je verbaasd om staan. Toen ik dus 24, 26 was en we begonnen... waren er in Nederland 200 baby's per jaar... die plotseling en onverwacht overleden... waar we geen verklaring voor hadden. En vanaf 2006 hebben we er ongeveer per jaar 20. En eigenlijk is dat,
0: wauw.
1: Dat is een ontzettend groot verschil. Omdat er iemand in Amsterdam, een hoogleraar, Guus de Jonge heette die. Die was heel opmerkzaam en die zei, hey, raar. Al die baby's die ik bezocht heb, die gezinnen waar dat gebeurd is. Daar lag het babytje op de buik. Dus volgens mij moeten we... heel
0: dat
1: goed onderzoek gaan doen. En we moeten al die ouders gaan interviewen. En zij kwam naar de oudervereniging. Heeft die ook helpen oprichten. En dat heeft ertoe geleid dat we al snel zagen. Hij had een promovenda. Adèle Engelberts, de kinderarts. Die ken jij ook wel. Dat slapen op de buik of draaien naar de buik. Dat is natuurlijk wat José net verteld heeft. Dat het een ontzettend hoog risico heeft.
0: Bij jonge pasgeboren baby's dan?
1: Bij baby's tot 1 jaar.
0: Okay.
1: Want als ze wat... Zo baby's gaan rond 4,5 maand zo'n beetje draaien. Maar je hebt hele snelle jelles.
0: Ja.
1: En je hebt ook poemelige kindertjes van 7 maanden... die nog niet zo snel draaien. Dus je kan eigenlijk niet zeggen tot dan. Maar de kinderen die voor de eerste keer naar de buik draaien... en ik weet ook niet of dat bij Boas zo was... dat heeft een heel hoog risico. En dat heb ik in mijn proefschrift kunnen uitvinden. En daarom hebben wij in Nederland ook de trappelzak, slaapzak. Hè?
0: Ja.
1: Die stelt eigenlijk dat draaien naar de buik in de slaap een beetje uit in de
0: omdat
1: tijd.
0: Omdat je dan een beetje vast zit in die zak.
1: Ja, is moeilijker. En dan kunnen ze beneden lekker oefenen. In de box waar, of op de grond
0: gecontroleerd.
1: Tegenwoordig op de grond. Maar daar zijn de ouders erbij en dan kunnen ze dat zien. En een beetje helpen. Maar voor de eerste keer draaien naar de buik... levert blijkbaar een risicofactor op die we niet precies begrijpen.
0: Nog steeds niet.
1: Nog steeds niet. Maar daar sturen we nu ook op dat we proberen ouders... Nou, iedereen ligt in een slaapzak. Jij vertelde net dat je kinderen hebt.
0: Ja, de jongste ligt in een slaapzak. De oudste niet meer, maar de jongste is nu 1,5. Die ligt nog steeds in een slaapzak. Wel een hele grote.
1: Ja, prima toch.
0: Maar die ligt wel altijd op haar buik. Sinds een jaar is inderdaad. Dan, en met de kont omhoog.
1: Ja, maar dan is het niet meer erg. Na een jaar is het echt niet meer erg. Dus dan hoef je helemaal geen zorgen om te maken.
0: Maar dat is dan. Maar het op de buik slapen is dus eigenlijk wel een risico voor wie gedood. Ja. Zijn er dan nog meer factoren die daarin meespelen?
1: Ja, zeker. En eigenlijk heeft die hoogleraar uit Amsterdam die buikligging zo mooi uitgevonden. En dan zie je dat dat aantal wiegedoodgevallen heel erg afnemen. Maar het voor de eerste keer draaien naar de buik moet iedere baby een keer doen. Dus die blijven in de groep. Hè? Dus bij de kinderopvang sturen we er nou ook heel erg op om daar goed op te letten. Dat is eigenlijk het nieuwste protocol. Protocol, een beetje een zwaar woord. Maar andere factoren die we kennen, heb je factoren waar je iets aan kan doen. Ja. En je hebt factoren die weer in de baby zelf zitten. En als je kijkt naar factoren in de baby zelf, dan weten we natuurlijk niet alles van. Maar bijvoorbeeld te vroeg geboren baby'tjes, hè, prematuur geboren baby's, die hebben, dat was Boas niet.
2: Nee, zeker niet. Nee. Dat was 2 dagen te vroeg.
0: Ja, kijk, dat telt niet.
2: Dat telt niet.
1: Maar dat is bijvoorbeeld een factor. Maar ook jongetjes. Het komt iets meer voor bij jongetjes dan bij meisjes.
0: Dat is ook niet te verklaren?
1: Nee. We weten dat jongetjes ook wat meer, als je in de totale populatie kijkt, hè, overlijden jongetjes iets vaker dan meisjes. Dat zogenaamde sterke geslacht klopt wel een beetje voor sterfte.
0: Voor baby's,
1: Ja, voor baby's. Maar waarom het is, dat is nog steeds niet duidelijk. Dat weten we niet.
0: Nee.
1: En andere factoren zijn ook, we hebben de jongens, we hebben te vroeg geboren. Dan zijn er wat factoren waar je wat aan kan doen, maar wat helemaal niet zo makkelijk is. Want je hebt vaak een reden waarom je bijvoorbeeld veel rookt. Dat is een beetje een stress reducer. Hè? Maar veel roken is ook zo'n risico.
0: Is van invloed op het kind natuurlijk.
1: Ja, is van invloed. En eigenlijk, maar hoe precies weten we ook niet. Maar bijvoorbeeld een babytje die bij de ouders in bed ligt. Een jonge baby onder 4 maanden. Die heeft ook een heel erg verhoogd risico. Dus samen slapen in 1 bed onder de 4 maanden is niet aan te raden. Maar als een ouder gerookt heeft, vader en moeder of alleen moeder in de zwangerschap, dat is ook al genoeg. Dan is het eigenlijk wijs om tot 6 maanden niet met de baby in bed te slapen. Okay. Omdat dat roken dus blijkbaar van invloed is op die zuurstofwisseling, uitwisseling. En zo zijn er nog wel een aantal factoren.
0: Okay. Dus dat zijn, nou goed, daar kun je dus wat aan doen. Weet je, aan het roken. Gewoon niet roken. Ja. Sowieso stoppen met roken. En niet, maar dan zoals een co-sleeper dan. Dus wat je heel vaak ziet is dat er zo'n bedje aan het bed vast zit. Is dat dan wel een goed idee? Of?
1: Nou, dat is een mooie nieuwe ontwikkeling eigenlijk. Hoewel we er weinig van af weten. Dus ik werk bij Wageningen, bij de universiteit. Ik zou er graag onderzoek naar doen. Maar wat we weten uit onderzoek is dat het samenslapen met de baby op dezelfde kamer, dus niet in hetzelfde bed, maar op dezelfde kamer, is beschermend.
0: Ja.
1: Want je merkt toch, als daar iets gaande is,
0: meteen.
1: Ouders
0: liggen
1: oren op stokken.
0: Ja. Moeders vooral.
1: Ja. En we weten ook dat als de moeders vrij zijn en de vaders hebben de verantwoordelijkheid, horen zij het ook.
0: Ja, dan
1: vind
0: wel.
1: Ik altijd wel leuk, hè? Maar dus dat in die kamer slapen is beschermend, wat ook wel begrijpelijk is. Maar zo'n co-sleeper haalt het babytje natuurlijk wat dichter bij de ouders.
0: Hè? Ja.
1: En dat is niet in het bed. En we zeggen ook altijd, als je gevoed hebt en je wordt een beetje slaperig en moe, leg dan je babytje gewoon lekker terug in de co-sleeper. Je hoeft er niet uit, maar val niet in slaap met zo'n kleintje.
0: Nee, hoe verleidelijk het natuurlijk ook is, hè, als je allebei midden in de nacht wakker wordt. Ja.
1: Maar het is wijs om, en dat faciliteert het eigenlijk, zo'n co-sleeper. Dat is zo dichtbij dat een ouder het kleintje weer lekker veilig terug kan leggen in zijn eigen bedje.
3: Maar bestaat er nou niet iets wat elektronisch zo'n kind registreert en als het niet meer ademt, dat er dan een belletje gaat?
0: Dat bestaat zeker wel, zo'n matje, ja.
1: Ja.
3: Ja, toch?
0: Maar is dat dan iets wat je in huis moet hebben?
1: Nee, want dat is
0: schijnveiligheid, denk ik.
1: Dit is ook wel een. Ja. Nou, in zoverre, je hebt medische apparatuur in een ziekenhuis. Dan heb je verschillende kanalen die ze meten. Dus cardiaal, het hart, ademhaling meten ze. En nu tegenwoordig ook met zo'n klemmetje zuurstof in het bloed. Dat zijn 3 monitors eigenlijk in 1. En een matje of zo'n klein plakkertje op de borst van een kleine baby. Als een baby overlijdt, gaat toch nog eventjes dat lichaampje blijven bewegen. Dus we hebben sterfgevallen gehad met zulke hulpmiddelen die eigenlijk niet geschikt zijn om het echt op te sporen. Anders hadden we het al lang gedaan.
0: Ja.
1: En België, mijn land, hè, hebben heel lang babytjes aan monitors gelegd. En die wiegedood is daar niet lager geworden dan bij ons.
0: Nee.
1: Dus het is niet adequaat genoeg.
0: Nee, omdat je ook natuurlijk niet weet wat er nou precies gebeurt. Dus wat moet je dan meten? Wat is dan het signaal inderdaad?
1: Exact.

0: We hadden het net over zo'n matje inderdaad. Dat eigenlijk niet bewezen heeft dat het wiegedood kan voorkomen. Of dat het aantal incidenten van wiegedood laat verminderen. Maar het kan wel een zekere rust geven. Want José, jouw twee kinderen, of jouw kinderen hadden na de dood van Boas wel zo'n matje in hun bed.
1: Zeker. Die hadden ze thuis en bij de crèche.
0: Ja.
1: Die hebben we ook gewoon zelf aangeschaft. Geen discussie over of het.
0: Die komt er. Ja.
1: Die is er gewoon. En het maakte wel dat ik gewoon door kon slapen.
0: Ja.
1: S'nachts.
2: Ja, dat is ook heel mooi hoe we in Nederland die zorg geregeld hebben. Want je kan je heel goed voorstellen, bij een volgend kind zit de angst op.
0: Ik zou als een havik boven dat bed hangen de hele dag, denk ik.
1: Ja, en dat kan niet.
0: Nee,
1: dat snappen we allemaal. Je bent blij op een gegeven moment dat het kind slaapt en je wilt vooral laten slapen.
0: En je wil zelf ook slapen.
1: En dan is zo'n matje, gaf mij heel veel rust.
0: Ja.
2: Ja. En dat zeggen de kinderartsen ook. Die zeggen, we hoeven niet een heel groot apparaat aan ouders te geven. Maar die begrijpen volledig dat ouders daar heel angstig zijn.
0: Ja.
2: En die zeggen ook, nee, dan doen we dat. Dat is ook een goede oplossing. Maar ze zeggen er ook eerlijk bij, we weten niet 100% of het kan voorkomen. Maar het is wel helpend voor de spanning en de stress.
0: Even kijken, we hadden net ook. Is geboortegewicht, is dat dan ook nog van invloed? Want u noemde al natuurlijk te vroeg geboren kinderen. Die zijn vaak dan ook, hebben ook ondergewicht. Maar heeft het gewicht ook nog invloed op
2: In zoverre, hoe weten we eigenlijk wat risicofactoren zijn? Door hele grote groepen gezonde baby's te vergelijken met babytjes zoals Boas. En dat goed te vergelijken, dan vind je eigenlijk dat bepaalde baby's vaker voorkomen in de wiegedoodgroep dan in de andere groep. En dan zien we dat prematuur, dus te vroeg geboren of lichtgewicht, vaak gaat dat ook samen, die zijn oververtegenwoordigd in de wiegedoodgroep. Dus dat is een kwetsbare groep baby's.
0: Ja, ze zijn natuurlijk sowieso al kwetsbaar omdat ze vroeger zijn geboren. Maar ja, ook Boas valt daar denk ik dan weer niet onder. Of was hij heel licht bij zijn geboorte ook niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dus dat is...
1: Nee, dat is dus het bizarre
0: niet
1: eraan,
0: te verklaren.
1: Het is een soort van ongrijpbaar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en dat maakt het ook voor ouders wel moeilijk. Als je echt niet weet wat er gebeurd is. We wonen in het Westen, we hebben oorzaak-gevolg.
0: Ja, daar houden we van.
2: Dat vinden wij in Nederland fijn. En als je dan niet weet waar je babytje aan overleed, dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Hebben jullie daar als vereniging ook gesprekken over met ouders bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat dit echt een heikel punt is, zeg maar, voor veel ouders. Het onverklaarbare.
1: Soms. Op de landelijke dag hebben we het er natuurlijk wel over. En het wisselt heel sterk. Ik merk binnen voor mijzelf en mijn man, we hebben het gewoon losgelaten. Je weet het niet en je komt het nooit te weten. En die vraag blijven stellen brengt je ook niks. En dat merk ik toch eigenlijk ook wel bij veel ouders. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Monique.
2: Nou, het is ook alleen maar uit de literatuur dat je leest dat als ouders niet weten, dat dat lastig is.
0: Ja.
2: Het maakt het rouwproces, het moeilijkste van het rouwproces is dat het zo plotseling is gebeurd. Want je brengt eigenlijk een gezond babytje naar bed. En de volgende ochtend, ik bedoel je hoogste verwachtingen, je hebt een kleine baby.
0: Ja.
2: En de volgende ochtend is die overleden. Dat is bijna niet met elkaar te rijmen.
0: Het is niet met elkaar nemen, nee.
2: En zoals jij vertelde, hoe jij je rouw met iemand besproken hebt, hè, naar een psycholoog gegaan. Degene die het babytje vindt, die heeft dus met die deur in de hand gestaan. En die heeft gedacht, ik hoor, meestal is die iets aan het brabbelen. Hè, of hoor ik hem? En dan al... Is er al een
0: begint
2: signaal,
0: het trauma
2: is anders al.
0: Ja.
2: Al.
0: Ja. En dat lees je ook in die verhalen, hè, op jullie website. Iedereen heeft dat gevoel wat jij nu omschrijft inderdaad. Dat moment. En ook wat ik ook heel opvallend vond, is dat er vaak stond van, hij of zij lag anders in bed.
2: Ja.
0: Dat vond ik ook heel apart. Want dat las ik in meerdere verhalen, las ik dat terug. Ik denk, maar wat is dan anders in bed? Wat?
1: Ja. Nou ja, net zoals
0: op de buik,
1: Boas op de buik gedraaid en het gezicht in het matrasje. Dat maakt dat het kindje anders in bed, of hier in ons geval in de kinderwagen, anders ligt dan gewoon inderdaad.
2: Ja. Ja. En onder een dekbed, vroeger hadden we, ik kan het haast niet meer voor te stellen, maar babydekbedden. Echt waar, baby's lagen onder dekbedden. En het interessante was, ook van al die vergelijkingen, als een baby iets naar beneden was geschoven en dat dekbedje sloot zich af, dan heb je eigenlijk een holletje. waar dan het kind inademt en uitademt. En dan krijg je een soort hypercapnie. Hij ademt dan zijn uitgeademde lucht in. Die baby's zijn niet van positie veranderd. Die kunnen dus ook op hun rug.
0: Maar is het dan ook wiegedood of is het dan een verstikking door het dekentje?
2: Nou, en waarom noemen we het geen verstikking? Eenvoudigweg omdat er bij een obductie, en dat is onderzoek na het overlijden, kan je de baby's die gestikt zijn niet scheiden van de baby's die een aandoening hebben. Ze hebben dus niet signalen in hun longen of petechieën of andere aanwijzingen. Oh, dat is een verstikking kan je alleen zien als een koord om een baby of een kind, hè, die in een vroeger telefoon snoer of zoiets. Maar dus, en omdat we dat niet kunnen scheiden, noemen we het nooit verstikking. Eigenlijk alleen als er iets ingeslikt is.
0: Ja.
2: Dus het is een accidenteel tekort aan zuurstof. Suffocatie noemen we het. En die valt onder die grote paraplu.
0: Van wiegedood.
2: Ja.
0: Dus dikke dekbedjes, zeg maar, dat is ook niet meer. Moet je niet doen. Gewoon in de slaapzak.
2: Ja.
0: Met eventueel nog een licht dekentje er dan overheen? Of ook gewoon liever niet? Is het slaapzak
2: liever
0: genoeg?
2: Niet, maar een lakentje is wel toegestaan. Goed lakentje. En daar doen we op dit moment ook onderzoek naar. Maar dat kunnen we misschien straks nog bespreken. Maar een slaapzak heeft wereldwijd terrein gewonnen. Omdat wij Nederlanders, het is een Nederlands product. Misschien wel Volendam. Dat weet ik niet.
0: Weet ik,
2: dat
0: had gekund natuurlijk.
2: Had gekund toch? Met een mooi ritje en de armpjes zo eruit. Dat is gebleken dat heel beschermend is. Want de mensen hebben geen beddengoed meer nodig. Geen losse dingen meer nodig in bed. Dus die dekbedden zijn eruit. Eventueel een lakentje voor onrustige baby's om ze in te stoppen. Dat kan prima bij onrustige huilenbalkjes, zeg maar. Maar dat heeft Engeland. Daar liggen ze nu ook allemaal in slaapzakken over de hele wereld.
0: Gewoon zo'n lekkere dikke slaapzak. Dan heb je eigenlijk genoeg.
2: Ja, in de winter en een dunnetje in de zomer.
3: Zoals mijn dochter, die zwachtelen ze helemaal in.
2: Ja,
3: de eerste maanden.
0: Inbakeren, ja.
3: Dan kunnen ze helemaal niet draaien.
2: Nee, dat klopt. Maar als ze kunnen draaien, bij 6 maanden gaan ze dan hun beentjes zo omhoog
3: wiebelen.
2: Dan moeten ze eruit.
3: Dan moeten ze eruit.
2: Bij pogingen tot draaien, want inbaker heb ik ook onderzoek naar gedaan. Gaat dat ook nu niet
0: mag
2: over?
0: Nee, maar vertel.
2: Vertellen. We hebben in het kinderziekenhuis 398 hele excessieve huilers onderzocht. En de helft hebben we ingebakerd, zoals uw kleindochter. En de andere helft hebben we stevig ingestopt met een lakentje. En binnen een week was het huilen met 42% in beide groepen afgenomen. En dat is heel veel als een baby 8 uur op een dag huilt, bijvoorbeeld.
0: Ja, zo.
2: Dus dat is heel effectief. En inbaken hebben ze de handjes naar beneden.
0: Ja.
2: En stevig instoppen kunnen ze nog een beetje zo met de handjes bij.
0: Ja, vaak bij dat inbakeren zie je dan ook. Mijn dochter die ging dan net zo lang heen en weer. Tot uiteindelijk toch dat handje eruit kwam. Nou, dan was dat weer geweest.
4: Ja, maar liggen ze dan ook een beetje vast met een bandje of zo? Dat ze niet kunnen draaien. Want als ze gaan draaien,
2: dan is het dus heel risicovol.
4: Ja,
2: dus
4: dat bedoel ik.
0: Dus dat mag je ook niet doen dan.
4: Nee, maar bij zo'n slaapzak is dat dan ook niet met een bandje dat die kan draaien.
2: Nou, dat zijn eigenlijk 2 opmerkingen. Zodra eigenlijk een baby ingebakerd een poging doet tot draaien, moet ze eruit. Dan kunnen ze in een slaapzak. En dezelfde hoogleraar uit Amsterdam, die wilde ook heel graag veel aan wiegedood doen. Die heeft bedacht dat als ze dan in een slaapzak liggen en we doen er een band doorheen.
4: Ja, doorheen, ja.
2: En die doen we dan onder het bed. Want dat moet dan onder het bed.
0: Dan lig je vast, zeg maar.
2: Maar dat heeft hij niet goed bedacht en ook niet van tevoren uitgezocht. Er zijn 6 baby's in overleden. Nee. Want mensen deden het niet onder het bed door, maar onder de
0: baby.
2: Matras.
0: Ja.
2: En die baby'tjes konden dus draaien om hun as. Dus soms verzinnen wij wetenschappers ook dingen die niet werken.
4: En wat
2: dus
4: gaat erom dat die baby niet op zijn buik draait?
0: Nee, maar dan kan dat natuurlijk wel.
4: Met zo'n bandje, dan moet dat toch lukken.
2: Maar zo'n bandje was dus gevaarlijk. Want
4: als je het goed doet, wel.
2: Nou, ik zou het niet promoten. Dus niet. Maar dan zou ik iets te berde willen brengen nu. Mag ik jou?
0: Ja.
2: Ja? We doen nu onderzoek naar het Nunky-lakentje. En dat is een lakentje. Je kan zeggen, nou, iedereen kan een lakentje onder een bedje schuiven, hè, instoppen. Maar dat instoppen, dat gaat soms niet goed. En dan heb je een los ding in bed. Ja. En dat willen we eigenlijk niet. En dit Nunky-lakentje gaat over de matras heen. En daar zit de bovenkant is iets elastisch materiaal. Maar de baby kan wel zijn beentjes optrekken en spreiden. Wat heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de heupen. Sommige kinderen hebben dysplastische heupontwikkeling. En dat lakentje, die kinderen die dus onrustig zijn, hoeft echt niet voor die 168.000 geboortes per jaar. Maar voor baby's die heel onrustig zijn en niet lekker slapen en veel huilen, kan zo'n lakentje, en daar blijven ze dus keurig op hun rug liggen, eigenlijk lang en goed.
0: Even als beeld, hè? Voor de.
4: Ligt hij dan onder?
0: Nee, kijk, ik heb hem even opgezocht. Ik heb hem opgezocht. Kijk, het is dus een lakentje met een ritssluiting erin en klittenband. En dan baker je hem dus eigenlijk vast in het bedje.
4: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja. Zie je het?
2: En dat is dus de oplossing die u schetste. Maar er zitten geen touwtjes en koorden aan. Maar het babytje ligt er wel lekker onder. En daar doen we momenteel gerandomiseerd onderzoek naar. Bij baby's die gewoon onder een slaapzak liggen. En baby's die hieronder liggen met een slaapzakje. Of dat werkt.
0: Want dan moeten ze dan ook nog in een slaapzakje. Als ze onder dat lakentje liggen.
2: Ja.
4: Maar als ze nou in een slaapzakje liggen. Liggen hun armpjes dan buiten de slaapzak? Of ook in de slaapzak?
0: Nee, je hebt toch een slaapzak. Daar zitten toch mouwtjes aan?
4: Ja, dat bedoel ik.
0: Het is gewoon een... Dat heb je toch wel eens gezien.
4: Jawel.
0: Lewis heeft hem ook. Met van die armpjes en zo.
2: Soms maar
4: je hebt ook slaapzakken, daar zit dat niet aan. Maar er moeten wel mouwtjes aan zitten. Want
0: nee, hoeft niet per se.
4: Als die slaapzak dan vast ligt, dan kan die toch eigenlijk niet meer
0: Sommige slaapzakken kan je dat weer afhalen. Kan je het eraf ritsen en zo.
2: Ja, en dan is er één slaapzakje waar ik voor wil waarschuwen. Dat zijn slaapzakjes waar de kinderen zo gefixeerd, iets met wings heet het, omhoog liggen. En die handjes die liggen dus zo en altijd zo. Als die baby voor de eerste keer naar de buik draait, doen ze niks. En dat moet je op tijd eraf ritsen. Dat doen ouders niet. En dat is risicovol. Maar gewoon een slaapzak waar ze hun handen gewoon uit kunnen houden. En liggen ze wel onder het lakentje, kunnen ze naar boven. Ze kunnen ook het eronder houden, wat ze fijn vinden. En ze slapen er zo lekker onder. En daar doen we nu onderzoek naar. En op de Consumentenbond kan je hem ook terugvinden, dat we in ieder geval geen risico's zien aan dit.
4: Maar dat is
0: het wordt niet gesponsord door de lakjesfabrikant, toch?
2: Nee, absoluut niet. Ik doe er onderzoek naar. Dat zou wel kunstfout nummer 1 zijn.
4: Ja,
2: hè?
4: Dat is allemaal dus om te voorkomen dat hij op zijn buik gaat slapen. Ja. Dat is het
2: en om lekker te slapen voor de onrustige baby's. Want dat is eigenlijk wat... Wat
0: het is eigenlijk gewoon heel strak instoppen is het eigenlijk.
2: Het is eigenlijk strak, maar niet met een los ding.
0: Ja.
2: Ja.
4: Kondigen.
0: Ja, we gaan nu luisteren naar het liedje Zo Stil van Jan Dulles. Die had jij uitgezocht, hè Monique?
2: Jazeker. En Jan Dulles heeft ook het voorwoord geschreven in een boek voor ons. En dit is zo'n mooi nummer. Echt niet te geloven.

0: Ja, er zijn natuurlijk enorm veel producten op de markt. Als je een kindje krijgt en je gaat naar de grote baby grootgrutter, zeg maar, dan word je bedolven onder producten. En het ene is natuurlijk nog beter dan het andere. En het duurste product is altijd het best. Dat vind ik ook altijd heel opvallend. Dat die is altijd het beste.
1: Ja, wat een flauwekul is dat ook, hè? Helemaal flauwekul. Want een bedje van een matrasje van de IKEA is een prima matrasje. Hoeft helemaal niet duur te zijn.
0: Nee, je hoeft niet met die extra schuim en het ademende stuk. En wat dat ze niet kunnen staan en zo.
1: Dat luchtgedoe daarin is helemaal, heeft geen enkele functie. En sommige mensen denken misschien dat de AeroSleep een oplossing is. Zal ik al uitleggen wat dat is? Dat is een honingraad dekje op een matras. Maar je kan het ook op de matras vastkopen. En dat is een soort honingraadje waar de fabrikant van laat zien. Dan heeft hij een opstelling en dan wordt er een pluisje weggeblazen. En die lucht gaat dan door dat honingraadsysteem. En dat pluisje wordt in de lucht gehouden door de lucht. Door de zuurstof die wordt aangebracht, zeg maar. En dan zegt die man, ja, kijk, daar kan je doorheen ademen. Nou, wij hebben bij TNO gekeken of je daar doorheen kon ademen. Dat ding om ons hoofd gedraaid. En wij volwassenen konden daar goed doorheen ademen. Maar een baby heeft de vitale capaciteit, de longinhoud van een ui, wil ik niet zeggen, want dat is niet zo mooi gezegd.
0: Van een ui?
1: Kleine longetjes. Dus dan gaat het maar een heel klein beetje aan. Ja. Dus die kunnen helemaal niet door die honingraadjes heen blazen. Sterker nog, de uitgeademde lucht blijft gewoon lekker staan. Die is zwaarder dan zuurstof. Dus dit is zo'n verkooptruc waar heel veel ouders...
0: Ja, ik heb hem ook.
1: Zie je? Ja. Die denken, nou, dat ziet er logisch uit. En zo is de baby.
0: Goed idee. Ja,
1: ja, goed idee.
0: Een paar honderd euro. Ja.
1: Maar ja, er wordt een boel verkocht.
0: Ja, maar dat is het, hè? Want jij staat daar zwanger en wel, weet je, mooi vol hormonen. En dan zegt zo'n jongetje in zo'n verkoopwinkel, die zegt dan van ja, ik heb hier een matras. Ja, dat is hartstikke goed. En dan heb ik dit matras. En dan heb ik de AeroSleep €400 of zo. En nou, dan kan je niks gebeuren. En jij denkt dan met je zwangere brein, dan stoot je je man aan van, ik moet die hebben. Want dan kan ons niks gebeuren. Ja. En dan gaat hij in de vrachtwagen met al die anderen, met het bamboelakentje, met het dingetje. Echt.
1: Je hebt helemaal
0: gelijk.
1: Je wordt
0: in de zeik genomen waar je bij staat. Alles waar baby voor staat, is 3 keer zo duur.
1: Ja. En het is een beetje Amerikaans ook, om alles maar om producten en verkoop. Terwijl logisch nadenken. En dan kan je ook nog wel als je zwanger bent, denk ik. Toch?
0: Oh. Nou.
2: Je bent wel
0: kwetsbaar in zo'n winkel, hoor. Je bent er heel gevoelig voor. Zo. Want je wil niet die loedermoeder zijn die dan niet die AeroSleep heeft.
1: Daar maken ze eigenlijk zo'n misbruik van. Ook,
0: echt,
1: hè?
0: Echt, zeker wel.
1: Echt vreselijk. Maar je vroeg net ook iets over die babynestjes. Ja, en een babynestje...
0: Dat is zo'n kussentje, hè?
1: Waar je een babytje in kan leggen. Bijvoorbeeld als de bel gaat en je denkt, ik leg hem even op de bank en dan kan ik dat pakje aannemen. Maar er zijn... We raden ze af sowieso, maar een babynestje die een stevige wand heeft en een stevige onderkant, die is in dit geval vaak wat kostbaarder dan die hele fluffy, zachte, waar je zo met je hand onder die rand kan.
0: Ja.
1: Daar zijn baby's in overleden, want die zijn onder die rand terechtgekomen.
0: Omdat het gewoon te zacht is.
1: Te zacht. Het is alles wat kussenachtig is en echt dik en fluffy. Want sommige
0: er comfortabel uitziet op het oog, hè, natuurlijk.
1: Precies. Precies dat.
2: En dat wil je dus eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Hoe hard dat dan ook weer klinkt.
1: Ja. Nou, ook die babybumpers. Daar hebben ze tegenwoordig
0: babybumpers?
1: Babybumpers. Dat zijn van die randen in bedjes.
0: Oh ja, dat had ik ook, ja.
1: Ook niet nodig. Nergens voor nodig. Je kan een doekje eromheen vlechten als je een ledikant hebt. Maar nu heb ik gehoord van de Consumentenbond, dat er uit Duitsland komen ook hoorders kussens onze kant op. Babykussens.
0: Maar dat hoeft toch helemaal niet? Je kind hoeft toch niet op een kussen?
1: Helemaal niet. Sterker nog, het is ook weer een eng, los ding in bed, waar die baby afrolt en weer op kan draaien als die iets ouder is. Hè? Dus allemaal dingen voor de verkoop die niet nodig zijn.
0: En dan heb ik er nog één, hè? Knuffeldieren. Want mijn zoon, die is dan 5, die heeft er denk ik 30 op zijn bed. Ik moest straks nog zijn bed opmaken. En toen dacht ik aan mijn ouders, die altijd zeiden, wat moet je nou met al die beesten op je bed? It's payback time. Ik moet ze nou zelf allemaal terugzetten. Maar hoe zit het met al die knuffeldieren in bed?
1: Nou, we hebben een soort... elk baby heeft wel één knuffeltje waar die aan gehecht is. Die ruikt lekker naar mama. Of papa, of allebei. En wat we eigenlijk als een soort standaardregel hebben, is niet groter dan het hoofd van de baby. Zodat het geen kussenachtig ding is. Maar een klein lief knuffeltje zo'n, waar zo'n ze lekker zo'n beetje mee pruggeligen. Ja. Kunt, nou, is geen woord, maar...
0: We snappen je. Snuggle.
1: Ja, zo lekker. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet schadelijk. En het zelf, sterker nog, dat is ook fijn voor een baby, om datzelfde beestje in bed te hebben.
0: Ja. Ja, we gaan hier straks nog uitgebreid over verder praten. Want we zitten alweer, het eerste uur zit er alweer op. Zo snel gaat het dus. Als u nou vragen heeft, bel of app dan natuurlijk even naar de studio. En dan stel ik de vraag aan José of Monique. En dan praten we straks in het tweede uur. Praten we nog even verder over wie gedood. Als u nou zelf een product in huis heeft en u denkt van jeetje, ik wil weten, is dit nou goed of is dit niet goed? Of zit je ergens mee? Schroom niet. App naar ons 0299 369916. Want dit is uw kans om vragen te stellen aan experts. Of om een stukje angst misschien wel weg te nemen. Want ik denk dat elke ouder toch al ergens wel eens gehoord heeft van wie gedood. En dan denkt van, oh, als het mij maar niet overkomt. Dat denk ik wel. Dus 0299 369916. En het muziekje wat u normaal gesproken altijd van ons hoort voor het nieuws, die houdt u even van ons te goed.
3: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVE is er elke zaterdag met Klaas Bontfolks. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
8: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
7: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
9: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
7: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, vanuit de PX zijn er weer een aantal leuke activiteiten naar ons toegestuurd. De eerste is een workshop stijldans. Nou, Pa, dat vind ik echt wel voor jou. In deze workshop van 1,5 uur voor senioren kun je stijldansvaardigheden oppoetsen in een gezellige sfeer met pauze onder leiding van Robert Bogaert. Dat is op vrijdag 12 juni van 16:30 tot 17:00 en het kost je €10 per persoon.
1: Voor de hele cursus?
0: Voor de hele cursus. Jij zei altijd dat je beter was als Jan Braan. Ja, Braan.
1: Ja, dat was ik ook. Ik had goud met ster.
0: Nou, vrijdag 12 juni. Wie doet je wat? Dan hebben we ook nog dansen zoals vroeger. Mis jij het ook om gezellig te dansen op plaatjes zoals vroeger in de dancings en in de discotheken? Dus hits uit de jaren 50 tot en met de jaren 80. Trek dan je stoute dansschoenen aan en kom naar Goud van Oud in de PX. Op vrijdag 18 juni van 16:30 tot 11:30, dus dat is ook een schappelijke tijd. Vrije entree en consumpties zijn voor eigen rekening. Nou, of dat leuk is.

0: Ja. Welkom terug bij Zulke Zorgen. Ja, er hangen camera's in onze studio. En je kunt ons dus zien op de tv af en toe. Ja, in een soort van carousel. Ja, ik heb vergeten te zeggen. Nee. Nee, als u Zulke Zorgen gemist heeft of u haakt nu in. We hebben het vanavond dus over wie gedood. En bij mij aan tafel zitten José Schroter en Monique Loire. En we hebben in het eerste uur hebben we al een aantal belangrijke dingen besproken. En wat ik me nu nog afvroeg. Hè, we hebben het gehad over niet te veel fluffy dingen in het bed. Niet te veel knuffelberen. Als je het liefst een slaapzak en geen dikke dekens. En als je kindje kan draaien. Dan
1: niet meer inzwachtelen.
0: Niet meer inzwachtelen. En het liefst niet op de buik laten liggen. Voor 4 maanden in ieder geval. Het liefst niet in bed bij ouders. Tot 4 maanden of als je rookt tot 6 maanden. Maar hoe zit het met de speen? Zoals mijn dochter zegt, nanee.
1: De nanee. De fopspeen.
0: Ja.
1: Ja, het lijkt een klein hulpmiddeltje om kinderen in slaap te brengen.
0: Het is een fantastisch hulpmiddel, mag ik dat?
1: Ja, voor veel baby's is dat zo. Er is een klein groepje baby's die ze niet wil, want die krijgen borstvoeding. En als je borstvoeding krijgt, moet je met je tong duwen en zuigen. Dat is eigenlijk een soort workout voor een baby. Dus na een goede borstvoeding liggen die baby's en die hebben geen surplus aan zuigbehoeften. Maar baby's die geen borstvoeding krijgen, die willen eigenlijk daarna na een fles heel graag even lekker, nog een speen. Ja. En nou hebben we ontdekt, en dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in Nieuw-Zeeland en in Amerika, dat een fopspeen heel beschermend is voor wie gedood.
0: Dus omdat ze dan niet op hun gezichtje kunnen liggen of zo?
1: Nou, dat is een goede vraag van jou. Wisten we maar wat hij deed? Wisten we het maar. Maar dat weten we niet. Dus de fopspeen, weer die twee groepen. Hè?
0: Ja.
1: Maar wat we wel ook weten is als een baby een fopspeen gewend is. Dus altijd te slapen wordt gelegd met een fopspeen. Is het heel belangrijk dat hij die ook altijd krijgt. En in de kinderopvang hebben we een aantal sterfgevallen. Waar dan een babytje gewend is aan een fopspeen. En hem dan niet krijgt. En daar kan je dus iets aan doen.
0: Oh,
1: en dan
0: joh.
1: Verhoogt het juist het risico.
2: Okay.
0: Oh, wauw. Oké.
1: Ja.
2: Maar ja, wat betreft die. Ik heb mijn twee jongste kleinzoons. Die hebben alle twee borstvoeding. Maar die hebben ook.
1: Kijk,
2: ja, zeker.
1: Die willen hem ook.
2: Je meteen weer. Ja.
1: Kijk.
2: Dus die zijn wel belangrijk.
1: Ze zijn er ook. Die ze allebei willen. Dat heb je altijd. Ja. Hè? Mensen die alles willen.
0: Ja, als
1: daar. En dat is een mooi voorbeeld.
2: Oh zo. Dat is met Snoep ook al zo. Met die oudste.
1: Ja. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld. Ja. Snoep is een goede vergelijking.
2: Maar nou, niet voor de baby. Maar.
1: Nee, niet voor de baby. Maar het is dus een heel beschermend hulpmiddel.
0: Ja.
1: En we hebben wel gekeken. Ik heb een soort onderzoek gedaan. Of een review gemaakt van alle mogelijkheden. En ik denk ook altijd in gedrag. Als een baby een fopspin heeft, wil hij hem liever niet kwijtraken. Dus dan blijft hij lekker liggen. En dan valt hij zo in slaap terug. Maar ik kan het niet hard maken. Dan zou ik hele grote groepen baby's moeten filmen. Zou ik misschien met een bepaalde luiergroep. Die hebben altijd laboratoria.
0: Ja,
1: daar zou ik dat kunnen onderzoeken. Maar dan heb je echt grote groepen nodig. En financiën krijgen voor wie gedood onderzoek, je gelooft het niet, maar is niet makkelijk. Want het. Nee.
0: Echt? Wat ik, dat verbaast me. Omdat het, zo, omdat het denk ik bij elke ouder wel toch iets is wat in je achterhoofd kriebelt. Tenminste, als ik dan naar mezelf kijk.
1: Ja.
0: Zo van, als dat maar niet gebeurt.
1: Ja.
0: Dan zou je toch zeggen dat daar heel veel onderzoek naar wordt gedaan om dat te voorkomen.
1: Ja, en dat maar omdat het zo goed is gegaan, hè, van 200 babytjes terug naar 20, is het een hele tijd niet zo in de aandacht geweest.
2: Dat is per jaar.
1: Ja, 20 per jaar gemiddeld. Nou ja, en toen er nog 200 waren, is dat om de dag één en nog vaker. Als je daarbij stilstaat,
0: ja, dat is veel.
1: Dan moest er ook iets gebeuren toen. Maar nu het dus wat lager is,
2: ja, dan wordt
0: is het normaal.
1: Ja, is het bijna. Dus we doen reuze ons best om met de vereniging en met de stichting om geld te werven natuurlijk voor onderzoek. En we krijgen ook heus wel wat. En ik doe momenteel ook een onderzoek in Afrika, want we hebben dat hele continent vergeten. Het is echt niet te geloven.

0: Terwijl daar leggen ze de baby's ook op de buik te slapen. Dus in Zambia doe ik nu onderzoek samen met de Boston University in Amerika.
1: Toch weer een beetje terug naar je roots,
0: ja,
1: hè?
0: Toch wel. Ja. Ja. Maar meneer de grote leider van het land heeft daar ook weer het mes gezet in de subsidies voor dat onderwerp.
1: Jammer.
0: Ook daar moeten we weer. Maar dat lukt ook, dat lukt wel hoor. In Amerika hebben we ook fondsen aangesproken. Maar in Nederland zijn we altijd een beetje aan het zoeken. Het ministerie van VWS geeft de vereniging altijd geld.
2: Nog wel.
0: Ja, nog wel.
1: Nog wel, ja.
0: Ja, ze gaan dat misschien. Ja,
2: het staat op. Er is een grote kans dat de subsidie afgeschaft wordt. En dat we geen subsidie meer krijgen als vereniging. Ja. En dan wordt het wel heel moeilijk om bestaansrecht te houden, inderdaad. Ja. Ja. Ja, bestaansrecht hebben we.
1: Ja, maar om het draaiend te houden, zeg maar.
0: Ja. Ja, en dat heeft te maken met dat geld geven ze voor bijvoorbeeld mensen met reuma en mensen met allerlei aandoeningen.
1: De populaire aandoeningen, zeg maar.
2: Nee, het gaat om de grote
1: groepen.
2: Het gaat om de mensen die het hebben. Alleen bij ons zijn de mensen die het betreffen zijn dood.
1: Ja,
2: het
1: gaat om de
2: het gaat om de ouders.
1: Ja.
0: Dus dat is even een zorgenpuntje. Maar ja, we gaan daar weer met z'n allen tegenaan. En dan gaat er vast wel weer wat lukken. We doen ook om de 4 jaar een peiling bij de gezonde baby's. Om die vergelijking maar te kunnen maken, hè, steeds. Want in die verzorgingsfactoren kunnen ook dingen veranderen. Hè? Want soms zijn dingen reuze populair. Zoals bijvoorbeeld samen slapen met je baby in bed. Dat is populair. Maar dat het risicovol is, weet nog niet iedereen. En om dat te weten.
1: Dat zeggen ze niet op TikTok.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat zeggen ze niet.
3: Je zou toch bang zijn om op dat kind te draaien. Dat heb je toch geen erg in.
1: En dat is ook wat er gebeurt.
0: Dat is ook een beetje wat er gebeurt.
3: Ik weet dat nog van onze oudste. Waar is ze? Toen lag ze ergens tussen ons in, Onder de voeding, zeg maar. Je kan wel even in de weg duiken.
0: Nou, laatst sprak ik voor kraamverzorgende. En er was een kraamverzorgende en die zei, het is mij overkomen als kraamverzorgende dat mijn eigen baby, dat ik dacht, wat voel ik toch aan mijn voeten? En was kleine babytje onder in het bed beland. En dat is dan zo mooi dat een zorgprofessional dat vertelt. Ja. Hè? Of dat u dat vertelt. Want het komt gewoon
1: voor. Het kan gewoon gebeuren, ja. Als je 's nachts inderdaad dan voeding geeft en je bent hartstikke moe en je dommelt weg.
2: Met alle goede intenties.
1: Met alle goede intenties, ja.
0: Ja. Ja. Dus dat zijn ook nog dingen die we in de gaten willen houden. En daar hebben we dan subsidie voor nodig om zo'n vergelijkingsgroep goed te meten. En nou, te vragen, wat doen jullie nu met baby's? Hoe slapen ze? Welke factoren spelen een rol? Is het roken afgenomen? Nou, en zo kunnen we weer vergelijken hoe het is. En dan weten we ook of we de preventie moeten bijstellen.
1: Ja.
0: Dus dat is hoe we eigenlijk te werk gaan, al jaren. En Nederland doet dat best goed.
1: Zijn wij een voorbeeldland?
0: Ja, we zijn een heel erg een voorbeeldland. Ja, en daar zijn we ook best trots op. En dat is omdat in al heel lang geleden heeft, dus toen die Guus de Jonge met dat onderzoek kwam, heeft hij gezegd, we moeten met de ouders het onderzoek doen. We moeten de ouders betrekken en niet een soort heroïs onderzoek in een ziekenhuis tussen muren. We moeten het met ouders doen. En dat werkt echt goed, want de vereniging, daar komen de ouders bij elkaar. Ze eigenlijk steunen ouders elkaar het allerbeste.
2: Ja, lotgenotencontact doet zo ontzettend veel.
1: Ja.
2: Boas is in augustus overleden en in november, toen was er volgens mij zo'n landelijke dag. En dan ontmoet je dus andere ouders waar het ook gebeurd is. En dan zie je ook dat zij weer verder gaan en dat het leven ook gewoon een soort van doorgaat. Maar ook mensen die dus gewoon precies hetzelfde hebben meegemaakt als wat jij hebt meegemaakt. Hè? Dus je hoeft het niet uit te leggen, je krijgt geen...
1: Je hebt aan één woord genoeg.
2: Het is één woord genoeg inderdaad. Hè? En ook gewoon... mensen vinden het heel spannend om erover te praten.
1: Ja.
2: Want stel je voor dat je iets verkeerd zegt of dat mensen gaan huilen. Mensen vinden het heel ingewikkeld om dat soort onderwerpen te bespreken. Terwijl het is zo fijn om er juist open met elkaar over te praten wat je gebeurd is. Dat doet heel erg goed.
1: Ja. Dus dan is zo'n lotgenotencontact van de vereniging is eigenlijk dan al heel
2: goud.
1: Waardevol.
2: Ja, is echt goud.
0: Ja,
3: zoals... Ja,

0: Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. En als u een vraag heeft, dan kunt u natuurlijk altijd even appen naar de studio 0299-369916. Ja, dames, stel je hebt dit meegemaakt. Wat gebeurt er dan eerst? Want daarvoor is een hele procedure starten dan, hè? Als je kind overlijdt aan wiegedood.
1: Dat heeft de overheid goed bekostigd.
0: Oké, dat dan weer wel. Je moet ook credits geven. Ja.
1: Ja, tuurlijk. En dat heet de NODOC-procedure. Nader onderzoek dood overleden kinderen. En vroeger...
0: Maar wordt je huis dan meteen een crime scene? Als dat,
1: Dat is helaas soms ook het geval. En als de forensisch arts, die als eerste daar komt, goed uitlegt wat zijn taak is, namelijk toch goed kijken wat er gebeurd kan zijn,
0: ja,
1: dan wordt het ook vaak wel geaccepteerd. Dus dat is vaak degene die als eerste daar is. Maar bijna altijd wordt het babytje snel naar een academisch ziekenhuis gestuurd als ouders daar toestemming voor geven. Omdat in die 7 academische ziekenhuizen nu een NODOC-team is waar echt experts zitten. Die zowel de opvang van de ouders beter verzorgen.
0: Oh, wat goed, ja.
1: Omdat ze het vaker doen. Maar ook het onderzoek op dezelfde manier doen. En ook op die manier komen we er ook achter. Soms zijn de baby's hebben wel een aandoening. En dan moet er goed gekeken worden bij die baby's. En als je dat nou centreert in 7 centra, heb je de kans dat ook goed lukt.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En ook een stukje nazorg of zorg dat de ouders bij iemand terechtkomen. Ik ben wel benieuwd hoe jij bij die dame bent gekomen. Heb je misschien zelf gezocht?
2: Diana was in eerste instantie nog verloskundige in het Bronnevo ziekenhuis. En daarna is zij coach geworden. Dus zodoende ben ik een soort van bij Diana gebleven.
0: Maar ja. het NODOC team kent jullie vereniging ook. Zij ook door naar jullie dan? Van ga eens kijken op die website of ga eens in gesprek.
2: Ja, dat doen ze inderdaad.
1: Dat doen ze. En ze sturen ook de expertisegroep Wiegedood. Dat is een groep kinderartsen. En die kinderartsen kunnen ook nog een huisbezoek brengen bij ouders. En dat kan ook nog best een paar jaar later. Stel dat er iemand luistert die dit heeft meegemaakt, om alles nog eens door te spreken. En het mooie daarvan is dat heel gedetailleerd een gesprek volgt. Zowel over of ze goede opvang hebben, maar ook wat er precies gebeurd is om zulke dingen als fopspenen en lakentjes of dekentjes of kussens, om dat heel goed uit te vragen. En in een ziekenhuis, in een academisch ziekenhuis waar het babytje binnen wordt gebracht, is er natuurlijk op dat moment niet altijd tijd voor. Want
0: nee,
1: dan ga je over tot actie. Dus het is eigenlijk een 2-trapsraket die goed functioneert als ze ons informeren. En ik ben geen kinderarts, maar de kinderartsen die daarbij betrokken zijn, die kijken dan wie kan op huisbezoek. En dat is doorgaans een prettig gesprek, want je kan alles nog eens vragen.
0: Ja.
1: Je bent in die hectiek in een ziekenhuis en dan kan je nog eens met een arts die de tijd voor jou neemt, alles eens doornemen. Dus het is een hele mooie werkwijze die we in Nederland hebben. En die leidt ook tot goed onderzoek. Dus ook de babytjes waar we kennis over hebben, dat zijn ook babytjes die goed onderzocht zijn.
0: Ja, dus dat is eigenlijk zowel voor de ouders is het fijn, want zij kunnen al hun vragen stellen aan die arts.
2: Ja,
0: maar die arts kan dus ook al zijn vragen aan hun stellen en uitfilteren van nou, wat waren hier de risicofactoren of wat is hier anders aan dan...
2: Ja, we hebben dus beide gehad. We hebben een arts gehad die inderdaad op bezoek kwam en alle vragen stelde en een hele vragenlijst met ons doorliep. En we hebben bij ons volgende kinderen hebben we inderdaad een kinderarts gehad waar we dan bij vragen of als er iets was naartoe konden inderdaad. En ook omdat zeker ons jongste kind, die had een situatie waarin die helemaal bleek en blauw werd. En dat was heel spannend.
0: In de eerste dagen?
2: Nee, hij was toen ook al wat ouder. Dus dat vond ik helemaal spannend. Hij was al ruim een jaar volgens mij zelfs. En toen konden we daar gewoon nog een keer naar terug. En nou, dan ben je inmiddels echt 5 jaar later, denk ik, dat het zo'n beetje was. Maar konden we toch nog even bij onze kinderarts terecht. En dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, ja, ter geruststelling. Maar
2: ter geruststelling,
0: ook.
2: Ja.
1: Ja, het is helpend, hè? Als mensen je kennen en ze bieden je goede zorg, een stukje steun. En je kan er naar terug. En dat zijn eigenlijk dingen die een mens nodig heeft. Dat is de menselijke maat. Daar moeten we gewoon naartoe. En rondom dit onderwerp hoop ik dat we dat goed georganiseerd hebben.
2: En houden.
0: En houden.
1: En houden.
3: Maar ja,

0: Ja, echt hè? Stel dat er nu mensen luisteren en die denken, en die hebben dit misschien wel meegemaakt, of die denken van jeetje, ik heb ook behoefte aan dat lotgenotencontact. Hoe kunnen mensen zich melden bij jullie, bij de vereniging?
1: Via de website staat ook een www.wiegedood.org.
0: Is het nou trouwens wiegendood of is het wiegedood? Want wiegen. Nee, maar er staat hier op de web. Het is dus wie gedood op de website. Maar
2: ja.
0: Wat is nou wat is daar de goede spelling?
2: De was wie gedood.
0: Okay.
2: En toen is het wie gundood geworden. Maar het is eigenlijk heel raar. Want een babytje overlijdt natuurlijk nooit in meerdere wiegen tegelijk.
0: Nee,
2: dus eigenlijk is het heel raar. Maar we gebruiken het wel allebei door elkaar. De oude naam is de stichting Wie Gedood.
0: Okay.
2: Stichting. En de vereniging heeft, dacht ik,
0: wie gundood. Ja.
2: En dat is nu de spelling. Maar eigenlijk een beetje raar.
0: Oké, okay. Maar dus de website is dus wiegedood.org. En er staat eigenlijk heel veel staat erop. Dus lotgenotencontact, persoonlijke verhalen die je niet, die moet je niet alleen gaan lezen als je al een beetje verdrietig bent. Want dan word je er echt een beetje verdrietig van. Het is wel echt, ik moest er echt even mee stoppen dat ik ermee bezig was. En, maar ook contactinformatie.
1: Hè? Zeker. Dus er is een contactformulier en er is een mailadres. info@wiegedood.org. En dan kom je bij de vereniging terecht en nemen we gewoon contact op. Dus dat, er is een van onze bestuursleden, die Lotte, die beheert de mailbox. En dan is er iemand binnen het bestuur die dan contact opneemt.
0: En dat kan dan voor... Gewoon voor een luisterend oor soms ook al zijn.
1: Zeker.
0: Hè?
1: Ja.
2: Ja, en soms krijgen we ook wel ouders waarbij het heel lang geleden is geweest. En die komen dan toch ook nog naar de landelijke dag. Ja. En als je de verhalen hoort op zo'n landelijke dag van de ouders, dat is echt mooi om te zien. Veel ouders hebben heel veel hulp en steun gehad aan EMDR.
0: Ja.
2: En dat is best bekend tegenwoordig, hè? Eye movement, reprocessing. En
0: ja, dan gaan ze met zo'n dingetje voor je ogen bewegen dan heen en weer. Hè?
2: Ja.
0: En dan,
2: of een koptelefoon op met piepjes, alternerend, hè, links-rechts, links-rechts. En dat is eigenlijk de behandeling voor trauma. En ik denk, Volendam heeft ook zoveel meegemaakt. Jullie zullen er misschien wel meer ervaring mee hebben dan welk dorp dan ook. Maar het is zo effectief. En ik
0: want het geeft het haalt de pijn uit de herinnering. Hè? Dat is wat EMDR eigenlijk doet.
2: Ja, in één zin. Eigenlijk is het, doordat het zo traumatisch is, is het verkeerd opgeslagen in je brein, in het verkeerde vakje. Door die EMDR wordt het op de goede plek teruggeplaatst, waardoor je er wel je verdriet kan voelen, maar niet zoveel last van hebt. Dus het is echt heilzaam, zeer helpend. Ook voor kinderen die iets moeilijks meemaken. Dus ik ben daar echt ook... Ik hou wel graag een pleidooi voor EMDR.
0: Ik merk het.
2: Het is ook goed onderzocht. Ja, maar weet je, er is zoveel bullshit, mag ik dat zeggen, op de markt, hè, van allerlei mensen die van alles roepen. Dit is goed onderzocht. Het is een effectieve methodiek. En die combinatie die maakt dat ik er vertrouwen in heb. Ik ben zelf ook EMDR-therapeut geweest in het kinderziekenhuis. En je ziet hoe snel het werkt. Mensen hoeven 3-4 keer, als het een enkelvoudig trauma is, wiegedood is soms complexer.
0: Ja.
2: Maar als het een enkelvoudig, je bent gebeten door een hond, of je bent je helemaal, nou, zware dingen waar een kind echt last van kan hebben, 2-3 keer naar zo'n therapeut en dan is het weg. En dat is wel helpend.
0: Ja.
2: Weet je, vroeger moest je maanden op een bank bij een psychiater. Dat hoeft niet meer, zou ik willen zeggen.
0: Freud is geweest.
2: Ja, vind je wel.
0: Nou, kijk, maar dat zijn dus ook tips die jullie dan meegeven als Stichting van Ouders, of de Vereniging van Ouders van Wiegedood Kinderen.
1: Ja, we hebben ook nog een hele mooie site voor preventie, safespot.nl, waarbij we het veilig slapen promoten.
0: Ja, want veilig slapen, dat is ook, dat is jouw stokpaardje een beetje, toch Monique? Dat kan kunnen we wel stellen, toch?
2: Jawel. Ja.
0: Want jij hebt ook een boek geschreven over het slaapboek. Alles wat je moet weten over slaap.
2: Ja, dat is natuurlijk aanpalend. Dat we op SafeSpot, overigens nog misschien wel goed om te noemen, de Consumentenbond, Veiligheid NL en de Oudervereniging hebben die website opgezet. En dat is eigenlijk een mooi plekje om een stukje preventie te presenteren. Want op de website voor de ouders, ja, natuurlijk kan je daar ook een stukje preventie opzetten. Maar de ouders komen naar de website om daar een stukje steun te zoeken. Dus dat is een mooie website om naar te kijken. En ja, dat slaapboekje heb ik al wat langer geleden geschreven. Op dit moment hebben best veel jonge ouders moeite met de slaap van hun jonge baby's. En ja, we lopen wat te wiebelen en te wiegen met ze. En ik denk dat we weer een beetje terug mogen naar wat rust en wat meer
0: regelmaat en reinheid. Ja, oh, gelukkig.
2: Ik denk het echt. En nou ben ik wel een oude boomer. Maar ik denk echt dat we een beetje doorschieten in alles moet kunnen. En we moeten ons gewone leven kunnen oppakken.
0: Nee,
2: je hebt een babytje. En daar
0: die moet gewoon op vaste tijden naar bed. Met een vast ritueel.
2: Een beetje, ja.
0: En gewoon.
2: Ja, een goed ritueel, dat is waanzinnig belangrijk. En ook wel, als je het echt niet uitkomt, een heel aardig boek van een Spaanse kinderarts is Slaap, kindje, slaap. Dat is een snelgids voor baby's die niet slapen. En ik ondersteun enorm de inhoud. Dus het is altijd fijn om zo'n programma ook een goede tip te geven. En als je dat, het is ook en niet duur en het werkt. Want de ouders zitten omhoog. En natuurlijk dat stevig instoppen. Hè, dat lakentje waar we het over hadden. Of inbakeren. Want dat heb jij zelf gedaan, vertelde je net. Dat kan ook heel erg helpen. Want die kinderen wapperen zichzelf natuurlijk vaak wakker met hun handjes.
0: Ja, en dan denk je zo.
2: Maar als ouder, volg ook een beetje je intuïtie. Ga het niet met voeding oplossen. Want dat is niet de oplossing om een baby te laten slapen. Zoals jij al zei, een baby slaapt door een goede slaaproutine.
0: Ja, dus een goede slaaproutine is dan dat je eigenlijk elke avond een beetje dezelfde stappen onderneemt. Zodat hij al weet van, ik heb nou mijn flesje gehad. Mama leest een verhaaltje voor. Zingt een liedje, legt me in bed.
2: Klaar. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk de toverformule. En misschien kan ik het ook zo uitleggen, heel kort. Als ik jou vannacht wakker maak om 1 uur. En ik zeg, je hebt de lotto gewonnen, 1 miljoen. En ik kom morgen weer om 1 uur. Ik zeg, nou, je hebt weer de lotto gewonnen, 2 miljoen. En de derde nacht kom ik weer, nou, hoe kan dat nou? 4 miljoen. Wat gebeurt er op dat?
0: Ja, de vierde nacht zit ik op jou te wachten.
2: En je bent wakker. En dat kan de fles zijn in de nacht voor een baby die al lang geen fles meer nodig heeft.
3: Nou, ik doe het voor minder.

0: Ja, Monique, wat is nou de gouden tip voor ouders qua slaap? Je zei het eigenlijk al, rust, regelmaat, reinheid.
1: Ja, maar dat kan een beetje klinken als een boomer. Jij vertelde net dat je zo ontzettend blij bent dat je kind doorslaapt. En jouw kindje is 1,5 en ja. Je hebt 1 van 5. En toen keek ik je vader aan en toen zei ik, maar ik weet zeker dat jij gewoon doorsliep. En hij knikte.
0: Ja, ik ben een slecht voorbeeld, want ik ging altijd 8:30. Ik sliep op mijn 30ste nog steeds 8:30 naar bed en dan moest je mij niet storen. Dus.
1: Maar eigenlijk dat voorbeeld van daarnet, dat we 's nachts eigenlijk te veel doen. De nacht is om te slapen. Dus de nacht ben je een beetje saai als ouder. Dan ga je ze niet optillen en lampen tellen buiten en leuk Sesamstraat posters bekijken. Nee, de nacht is saai. Dus als je... Als er gehuild wordt en hij is al lang toe aan doorslapen, kom je binnen, je geeft even een speen, je hoeft niet veel te zeggen en je gaat weer weg. Maar je komt wel met regelmaat, want het kind moet weten dat jij er bent.
0: Ja, dat het niet bang is dat je weg bent, zeg maar.
1: Ja, want dat stukje, en dat is eigenlijk ouders die naast het kind blijven zitten tot hij slaapt. Als die baby dan, of dat kindje, dat peutertje, 's nachts wakker wordt en mama is er niet of papa, dan is dat heel eng. Want hij is in slaap gevallen met die. Dus je kan kinderen gewoon leren, we zitten in een veilig land. Ze worden hier niet als in een favela in Argentinië gekaapt of weggehaald uit je huis.
0: Ik ben hiernaast.
1: Ik ben hier gewoon, hiernaast of beneden. En die veiligheid straal je uit. En je kan ook heel duidelijk zeggen tegen een kleintje, we gaan nou lekker slapen en morgen zie ik je weer. En je hebt je poster en je lampje. Nou, geen lampje wat aan is. Een kind kan prima in het donker slapen.
0: Ja, dus nachtlampjes hoeven niet.
1: Helemaal niet nodig. Nergens voor nodig. Maar wel jouw zekerheid dat je er bent. En dat je een betrouwbare ouder bent.
0: Oh, ik heb wel overal
1: nachtlampjes. Dat heeft jouw vader volgens mij heel goed met
0: jou.
1: Ja,
0: dat heeft hij goed gedaan hoor.
1: Ja, toch?
0: Wij waren volgens mij wel goede slapers allemaal. Ja,
2: ik ook.
0: Ja, nog steeds. Dus okay, dus dat is eigenlijk het veilige gevoel, zeg maar, geven. Dat je er bent en dat je in de buurt bent. Dat is eigenlijk het geheim.
1: Ja, dat is de sleutel. Ja.
0: We hebben al heel veel besproken. Even kijken. Dus wat zijn beschermende factoren? Dat zijn dus die fopspeen, een slaapzak. Slaap in je eigen bedje.
1: In de kamer van je
0: ouders. In de kamers van je ouders. En borstvoeding was ook nog een preventie. Dat, hadden we dat al toegelicht ook? Waarom borstvoeding dat is?
1: Nee, dat hebben we niet toegelicht. En het interessante bij borstvoeding is dat we lang dachten dat het de samenstelling van de melk was. Die natuurlijk heel goed is om infecties te bestrijden. Nee. Maar daarom noemen we het ook een additionele factor is dat het zo gezond is voor een baby. En ik wil er ook meteen bij zeggen, als je geen borstvoeding kan geven, laat je niet te veel onder druk zetten. Want dat geeft alleen maar stress en dan komt het zeker niet op gang. Er zijn wel hele mooie kolfapparaten. Ik weet nog, ik ben echt
0: Van die kleintjes, die zet je gewoon onder je trui en dat zie je niet. Ja.
1: Nou, fantastisch. En ik moest nog met zo'n pomp. Dat is echt niet te geloven. Ik weet niet wat jij hebt gehad.
0: Ja, maar, ik zit er tussenin, denk ik.
1: Ja, jij zit er heel erg tussenin. Maar wat wel mooi is van borstvoeding is dat het mond-halsgebied eigenlijk. Borstvoeding is eigenlijk al een soort workout voor die baby.
0: De spieren worden heel goed gebruikt.
1: Dit wordt goed ontwikkeld. En we hebben een aantal sterfgevallen van baby's die bijvoorbeeld in een voedingskussen worden gelegd. Hè.
0: Oh ja, zo'n banaan. Ja.
1: Liggen. Dan gaat die halslijn wordt eigenlijk deels afgesloten, want dat babytje zakt er een beetje in weg. En dan heb je de spierkracht nodig. Dus we hebben de hypothese dat de borstvoeding bijdraagt aan
0: aan de spierontwikkeling.
1: Mond-halsgebied, wat de fopspeen ook doet. En het volgende wat we hebben is ook een baby die borstvoeding krijgt, wordt iets vaker wakker dan een baby die flesvoeding krijgt.
0: Omdat ze meer honger hebben dan? Of?
1: Nou, het is de samenstelling van de melk. En het is ook, ze zijn wat makkelijker te wekken. En die arousal, dat makkelijk wakker worden, dat is eigenlijk in wiegedood, jij benoemde dat net even, lijkt een belangrijke factor te zijn. Want bij borstvoeding worden
0: ze
1: wat
0: makkelijker. Ze niet te diep slapen of zo.
1: Juist, exact. En buikslapers slapen juist heel diep. En ze slapen snel in, ze slapen lang en ze slapen diep. En daarom doen mensen het ook. Maar juist dat diepe slapen
0: dat
1: lijkt
0: is
1: samen te hangen met wiegedood. Dus als je het een beetje over het mechanisme hebt,
0: Bij jonge kinderen dan, hè? Want diepe slaap is wel belangrijk.
1: Ja, dat wel even, baby's. Ja. En als ze alle kanten op kunnen draaien, hoeven ze ook niet meer van de buik afgehaald te worden. Nee. Want dat vroeg jij net ook nog.
0: Ja, mijn kinderen slapen allebei op hun buik inderdaad. En met hun kont in de lucht. Nou ja, dat,
1: intussen zijn ze hartstikke groot. Dus dat kan moet kunnen, gewoon. Ja. Maar dus arousal, snel en makkelijk wakker worden, is eigenlijk beschermend en heel diep slapen. En dat is bijvoorbeeld ook als je het heel warm hebt of op je buik ligt, heb je ook één wang niet om eigenlijk, die staat niet bloot aan de lucht. Hè? En daarom zijn mutsjes ook vaak niet nodig. Dan heb ik het niet over pasgeborenen en prematuren. Dat zijn natuurlijk
0: een uitzondering. Ja.
1: Maar dus dat warmte, die grote hoeveelheid warmte leidt er ook toe dat ze diep slapen. Dus daar in die mechanismen zoeken we wel wat in ieder geval bijdraagt aan de kans om te overlijden.
0: Nou, ik hoop dat onze luisteraars zo voldoende informatie hebben gekregen. En mocht dat nou niet zo zijn, kijk dan vooral op de website www.wiegedood.org. Of bestel het boekje Wiegedood Kennis en Praktijk. Een heel interessant boek. Wel wat taaiere stof, maar wel interessant om te lezen. En het slaapboek, of dus Slaapkindjes slaap van de Spaanse schrijver. Dames, ja, José?
2: En in het kader van preventie, safespot.nl.
0: Safespot.nl, ja, die had ik nog even vergeten. Heel erg bedankt voor jullie komst. En volgende week is natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. En dan hebben we weer iets heel anders, namelijk de dierenambulance.

0: Radio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
4: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
6: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
4: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
9: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in
12: Volendam. We vinden het leuk dat je luistert.
13: Dit is de LOVE.
0: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Het leven is inderdaad een heel stuk vrolijker en fijner als die...
1: Als die schijnt.
0: Als die lekker schijnt en er niet te veel wolken tussen zitten. Vandaag wilde er nog wel eens een wolkje tussen zitten.
1: Het is mooi weer voor de pieperrace trouwens.
0: Ach, man.
1: Ja, wind.
0: Prachtig.
1: En, ja.
0: Prachtig.
1: Ik was op de dijk even net, maar... Het blijft altijd wel een... Ja, de lege haven is een gek gezicht.
0: Ja, zeker.
1: Dus al die toeristen lopen daar en er is pieperrace, maar ze zien geen één boot.
0: Nee.
1: Want die varen...
0: Die varen echt bij Marken, denk ik.
1: Ja, verderop nog. Ja,
0: dat, ik kijk even naar de havencam.
1: Dat zijn plezierboten.
0: Ja, nee, maar ik kijk er altijd even overheen.
1: Ja, dus, die zijn weg. Het is niet op het Markermeer. Het is links ervan.
0: Het is links. Ik heb het net al gezien.
1: Ja, richting Hoorn of zo, die kant op.
0: Ja. Ja.
1: Ik kom van die kant af aangefietst het Noordeinde op. En dan zie je wel inderdaad een prachtig, spectaculair gezicht. Is het.
0: Ja.
1: Maar die toeristen, die komen met busladingen tegelijk. Die gaan daar het trappetje op en die gaan rechtsaf en die zien niks.
0: Nee.
1: Want die moeten meteen naar de diverse winkels.
0: Ja.
1: Voor de omzet. Mag ik.
0: Voordat Johan mij weer een appje stuurt, Vince, je bent meteen weer onderweg met van alles en nog wat. Zullen we in ieder geval enige structuur nog hebben? Gewoon in dit hele verhaal of niet?
1: Mogen we nog wat vertellen of helemaal niet meer?
0: Johan die heeft zo'n zandlopertje met tijd.
1: Ja.
0: Ik had, is het 2 weken geleden, had ik Jack of zo hier.
1: Ja, pannekeetje.
0: Ja, toen heeft hij Vince 12 minuten.
1: Echt waar? Was die 12 minuten aan het woord?
0: Ja, maar Jack stop je niet zo makkelijk. Die dacht meteen dat hij in de podcast zat.
1: Ja, dat is zijn specialiteit. Hè? Ja, daar ken ik hem ook van trouwens.
0: Is dat allemaal. Ja. Je komt dus niet uit de sauna vandaan?
1: Ik kom wel uit de sauna vandaan, dan kan je zien aan mijn hoogrode koontjes onder de wal.
0: Ja, maar je had het over Spaan daarnet.
1: Ja, maar
0: was dat eerder?
1: Daar
0: was
1: is die sauna.
0: Is die sauna. Nee.
1: Wij zijn een tijd weg geweest, dus we zijn uitgevlogen naar het motel.
0: Ja.
1: Die ging tegen de vlakte, daar is nou een nieuw motel. Dus nou kunnen we weer terug naar Spaander. Die is overgenomen door een andere eigenaar en zo. Dus die hebben dat weer opnieuw een beetje opgeleukt.
0: Ja.
1: En er is een geweldige nieuwe e-gym afdeling.
0: Dus
1: ik heb mijn bandje nog om, ik hoef niks meer te doen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik hou dit tegen een apparaat aan en dan zeggen ze... Hallo Albert, wat wil je vandaag gaan doen? Zal ik hem zwaar zetten?
0: Werkt hij ook bij je vrouw of niet? Werkt hij ook bij je
1: vrouw? Ik doe hem vanavond niet af. In elk geval.
0: Dan horen we het volgende week al.
1: Ik voel een column opkomen.
0: ik weet, we hebben straks Cor...
1: Ja.
0: En Cor, die neemt...
1: Ik ga even langer door, dan gaat het van zijn tijd af.
0: Zodra die binnenkomt, neemt hij altijd de regie over. Dat vind ik zo'n prachtig kerel, is dat? Zeg maar jij bent ook altijd van de... Nou, we zien het wel waar het schip zal.
1: Ja.
0: Weer nog een plaatje of doen we meteen de column? Wat wil je?
1: Nee,
0: eerst
1: even een plaatje.
0: Even een plaatje gewoon? Even lekker?
1: Ja, even nog. Hey, wat leuks?
0: Ja. Stam vast, hè?
1: Altijd goed.
0: Oh, gezellig. Blijf dicht bij me. Nou... We zitten vrij dicht bij elkaar,
1: Juist,
0: Albert.
1: Ik voel hem.

0: Jazeker. Nee, maar zo werkt dat.
1: Heb ik nou op je tenen getrapt?
0: Nee hoor, andere piloot. Nee, we doen het gewoon heel saai nu vanaf nu. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
1: Een leuk plaatje wat mijn dochter leuk vindt.
0: Ja, zeker. Nou, die hebben we zo direct. Na de column komt die. Doen we er eentje en dan moeten ze...
1: Ze zit trouwens in Spanje, dus hoort het toch niet.
0: Ben je er klaar voor? Want je hebt deze column heb je al, denk weken geleden heb je die
1: deze
0: aan
1: heb ik al een week of drie in de stijger staan en die kreeg er geen eind aan.
0: Nee. Nee.
1: Maar ik vond het toch te leuk om in elk geval voor te dragen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik iets in mijn handen. Eerst op de telefoon en later in een krant kreeg ik iets. En denk, hey, daar kan ik wat mee. Dus er zit nou een kop en een staart.
0: Kop en een staart.
1: En dat gaat over...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Statiegeld.
0: Doe je best.
1: Het gaat eindelijk over statiegeld.
0: Doe je best.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Vandaag... En ik doe hem trouwens in het Volendamse, Vincent. Is dat goed?
0: Prima.
1: Oké. Okay. Versta je het dan wel?
0: Ik doe mijn best.
1: Oké. Okay. Ik begin over nu. Het moet in het Volendams. Goeiedag, beste luisteraars. Vandaag wil ik het dan graag eindelijk even met jullie hebben over statiegeld. Statiegeld? Jawel, statiegeld. En dan bedoel ik niet kruisweg statiegeld, maar gewoon die paar centen die je vroom krijgt als je je lege blikjes of flesjes inleveren bij de inneemposten in de diverse supermarkten. Nou ja, die paar centen. Er staat sinds kort een enorme inzamelbak bij tuincentrum het Lokkemintje in Aydam. Grote billboards langs de Julianenweg die verwijzen ernaar naar dit nieuwe fenomeen. Daar kan je dus je zak met lege flesjes of blikjes in één keer legen in dat apparaat. Schuld en op tijd, want normaal moet je die dingen dus inverdienen in zo'n kleverig gatkieper. Waarom begin ik hier nou over, hoor ik je luid denken. Nou, lestend stond er een artikeltje in de Stadskrant waarin melding weer maakt van de opening van deze nieuwe aanwinst. Met een foto van een groep jongens die ook de lege handelswaar hadden inleverd en daarbij de opbrengst van maar liefst 600 euro aan statiegeld scoorde. Ik dacht, lees ik dit nou goed? Is het fake nieuws? Want dat is tegenwoordig nogal inzien. Maar het stond terecht. 600 euro aan statiegeld. En aan de foto te zien waarop de jongens, het beroemde vissersdorp trouwens, stonden afgebeeld met een enorme joekel van een plastic zak op de leerreig waarin die buit zat, moest ik te met wel geloven dat het echt was. Het kind ook dat ze het een beetje hadden overdreven. Want daar binnen wij goed in. In overdreven. Dat moest ik vroeger al doen van Pemuren. Als ik een rolletje had in een van zijn beroemde cabavus. Overdrijven, Albert, zei hij dan tijdens de repetities. Je moet overdrijven, anders komt het niet aan bij het publiek. Dus, om aan de weet te komen of die jongens hadden overdreven met die 600 euro aan statiegeld, heb ik mijn telmachine er even bij gepakt. En toen kwam ik dus tot de volgende conclusie. Als je 15 centen per blikkie of flesje aan statiegeld krijgt en je hebt 600 euro ophaalt, dan heb je dus 4000 blikjes of flesjes kocht in opdronken. Nou kost een blikje of een flesje gemiddeld 2 euro. Dat betekent dus dat je 4000 keer 2 euro hebt betaald om aan je gelag te komen. Gelag in dit

geval met een G. Gelachen met CA is er waarschijnlijk ook. Want 4000 keer zo'n flesje of blikje aan je mond zetten, daar krijg je natuurlijk altijd wat kick van. Ongeacht wat erin zit. Maar 4000 keer 2 euro, dat is ook omgerekend 8000 euro. Ik herhaal, 8000 euro. Correct me if I'm wrong. Dat is Engels. Deze boys, ook Engels, hebben dus om aan 600 euro statiegeld te komen een bedrag van 8000 euro opdronken. Nou vermeldt het artikel niet hoe lang ze erover gedaan om aan deze hoeveelheid te komen. En ook niet met hoeveel personen er aan deze prestatie is werkt. Maar dit soort hoeveelheden in bedragen geven wel aan dat ze er liefhebber binnen. En dat ze er hard voor werken, Oekstra, hoor ik u ook denken. Ook dat klopt, beste luisteraars. In het Parool van vorige week, dat is een krant, las ik in een leuk artikel over een makelaar in Amsterdam Oud-Zuid dat je daar niet meer kan parkeren omdat er constant wordt ge- en verbouwd en, ik citeer, om 7 uur 's ochtends Volendam binnenkomt en hun bouwbusjes de rest van de dag daar laten staan. Staan. Hier begint dus volgens mij al de leus staansiegeld. Zou Huub Stapel ook zo'n liefhebber wezen, vraag ik me af. Wat heeft Huub Stapel hier nou weer mee te maken, hoor ik jullie denken. Nou, ik kreeg een column van hem doorgestuurd waarin hij lyrisch vermeldde dat hij het liefste ook graag een volle dammer had willen wezen. Keihard werken, erg veel praten en drinken. Erg veel drinken, schreef hij vol bewondering over als volkje. Keihard werken, Huub, dat klopt. En erg veel drinken, als krijg je nooit zoveel statiegeld.

0: Een plaatje speciaal bedoeld voor Cor hemzelf. Jij bent anders.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Cor is gewoon uniek. Ja, dat is heel simpel. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent, Cor.
1: In principe is elk mens uniek. En dat vind ik ook het aardig. Mijn vrouw en ik hebben nog wel eens de gewoonte. Als we helemaal niks meer willen. En Je bent aan het wandelen of wat dan ook. Dan gaan we zitten ergens. En op vakantie bijvoorbeeld. En dan op een bankje. En dan mensen kijken. En dan zie je hoeveel verschillende mensen over zijn. En als je allerlei van die, laten we zeggen, niet van die hoogwaardige programma's op tv ziet. En als je die niet, laten we zeggen, wilt volgen vanwege de kwaliteit. Maar puur om te kijken van wat voor soort mensen bestaan er nou eigenlijk. En wat roert hen? Wat houdt hen bezig?
0: Ja.
1: En ook daar zitten zoveel verschillen in. Het is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En als je keuzes moet maken, dan wordt het wel eens lastig. Zo van, met wie zou ik nou, stel je voor dat... En dan is het ongelooflijk.
0: Ja, en dan is de keuze reuze.
1: De keuze is reuze, alleen de beslissing zal wegblijven.
0: Ja, die snap ik ook. Het is weer het moment. De gemeente heeft richting net gekregen van Albert over statiegeld. En ze hebben ook andere richting nog van jou nodig.
1: Nou ja, dat statiegeld, daar kan ik wel een beetje op inhaken. Op Don Bosco blijven natuurlijk nogal wat flesjes en blikjes achter. En met de werkster samen, ik ben nog elke dag op Don Bosco, met de werkster samen verzamelen wij dus alles wat zeg maar niet meegenomen is en wat ook niet echt vernietigd is, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel, verzamelen wij. En als we dan een bepaald potje hebben, dan zetten we dat om in goede doelen en dan maken we daar heel veel mensen mee blij. En dat beloopt heel veel. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoe mensen met die 15 cent gaan ze dus niet voor naar een winkel terug. Dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is zelfs nog erger. Dat is ook een fenomeen. Ik maak samen met een ploeg van een man of 12... na elke thuiswedstrijd van de FC het stadion schoon de volgende ochtend om 6:00. En dan rapen we dus alles wat nog van waarde is, wat we tegenkomen, rapen we op. En de rest gaat in de containers. En afgelopen zondag tegen Feyenoord, dus de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord, hadden we 4 kliko's. Nou, dat zijn dus best wel bakken. En dan netjes op rijtjes erin gelegd. 4 kliko's vol met bekers die 2 euro per stuk aan statiegeld gekost hadden. En die worden dan gewoon gedumpt. En dan loop je de volgende dag door het dorp en dan gewoon wandelende weg raap ik tot 3 keer aan toe zo'n beker van 2 euro op. En dan denk ik bij mezelf, ja, er is dus geld zat. En ze zitten er ook helemaal niet over in. En waarom zou je hem terugbrengen? Maar dan denk ik mezelf, dat statiegeldfenomeen is een goede zaak. En in een aantal landen hebben ze dat niet. En dat is daar ook, met name bijvoorbeeld in België, is het op het ogenblik een hot item. Van hoe organiseer je dat? En ik kan me wel voorstellen dat de grootwinkelsbedrijven dat een beetje aan het tegenhouden zijn. Want daar rust dat dan zogenaamd een beetje op. Die machine kan kapot en het is smerig. En ze moeten steeds bijlopen. Want dat zie ik zelf wel in de winkels waar ik ze dan nog wel eens inlever. En dan verdienen ze dus niks, want dat zijn verloren uren. Van de andere kant, de stichting die erachter zit, houdt miljoenen over aan niet geïnd statiegeld. Miljoenen. Dus wat dat dan gaat, is er daar nog wel werk aan de winkel. Dan de richting die ik aan de gemeente zou moeten geven. Het staat toevallig deze dagen in de krant dat onze politieke partijen een soort eenheid aan het smeden zijn. Ze hebben, zoals er nu voor ligt, 12 zetels van de 25. Daar moet een partij bij. En er zitten natuurlijk partijtjes bij die ze niet zo graag bij die 3 die ze nu samen aan het smelten zijn willen hebben. Dus ik ben erg benieuwd welke partijtjes ze daar aan laten aansluiten. En dat zal puur gaan om inhoudelijke argumenten. En van sommige partijen wil je toch niet dat ze erbij komen. Denk ik. Hoewel dat natuurlijk op gemeenteniveau een andere draagkracht heeft dan op landelijk niveau. En wat politiek dus inhoudt en wat keuzes inhouden, dat moet je morgen maar eens volgen. Ik weet niet in hoeverre of je de afgelopen weken gevolgd hebt. Ik moet even er wat tussendoor zeggen. Er is gevraagd aan mij, wanneer wordt dit programma herhaald? Dat is op woensdagavond van 21:00 tot 23:00. Woensdagavond. Dus diegenen die het dan op zaterdag wel eens missen en het toch wel terug willen horen, die moeten dan op woensdagavond de radio maar aanzetten of de tv, net wat je wil horen. Morgen zijn er verkiezingen in Hongarije. En als je de kranten de afgelopen week en de verschillende programma's op tv een beetje gevolgd hebt, daar is wel wat aan de hand. Want na 16 jaar Orbán, en eigenlijk moet ik zeggen 16 jaar een soort Trumpisme op Europees niveau, is daar een land uit de democratie en zachtjes aan weggehaald, weggedreven en op weg naar een soort satellietstaat van Rusland. En binnen Hongarije is natuurlijk van alles aan de hand geweest. Die Orbán heeft in het kiesstelsel het zo geregeld dat bijvoorbeeld die mensen op het platteland die amper een beetje dunedatie hebben met het rijksbeleid, heeft hij een wat krachtiger stem gegeven. De stemmen van het platteland tellen harder, meer dan de stemmen uit de grote steden. Want Orbán weet al dat in de grote steden zoals Pécs en Budapest bijvoorbeeld, dat stemt tegen hem. Want die zijn klaar met hem. Hij is zo corrupt als de neten. Hij heeft met Europees geld, voor zover hij dat nog kreeg, van alles gedaan wat bij zijn eigen ideologieën paste. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn eigen dorpje waar hij geboren is een mega voetbalstadion laten bouwen voor zijn amateurclub. Die club vraagt zich hardop af, wat moeten we ermee? Maar dat heeft vermogens gekost. En zo heeft hij van alles uitgehaald met geld van de Europese Unie. Zonder dat daar de mensen in het land er wat rijker van werden. Hij heeft natuurlijk heel slim wat Poetin en wat Maduro en weet ik wie allemaal ook allemaal gedaan hebben. Zo gauw de armen wat meer bij hem aanklopten, dan organiseerden ze een soort staatsvoedselbank en een staatszorgsysteem. Waarbij ze, als ze de hand ophielden, dan vroegen ze, even bij wijze van spreken, ze vroegen om 10 euro en ze kregen ze 7. En dan waren ze toch blij. Dus die stemmen morgen dan toch maar weer op Orbán, want die 7 euro willen ze toch ook wel weer hebben. En zo kun je mensen heel goed te vriend houden. Maar dat land is democratisch naar de Filistijnen. En er is al voorspeld, stel dat Orbán morgen toch weer wint, wat niet te hopen is, dan is Wilders een van de eerste die hem gaat feliciteren. Want die slikt ongeveer het hol van Orbán wekelijks uit. En Orbán zelf zal zeker gefeliciteerd worden door Trump. En deze week is G.D. Vance weer in Hongarije geweest. En de minister van de Oorlog is in Hongarije geweest. Want ze wil wat erg graag dat er in Europa een splijtswam blijft bestaan. Nou, als je nou inderdaad even terugkaatst naar onze eigen gemeentepolitiek. In onze eigen gemeenteraad zitten op het ogenblik mensen die vinden Trump, Poetin, Orbán fantastisch. Nou, één advies aan ons belang. Als je dan toch straks die coalitie van onze gemeenteraad van ons belang en Volendam 80 en VVD, zoals het zich nu laat aanzien, neem er dan in ieder geval een partijtje bij, bijvoorbeeld gemeentebelang of zo, waarbij de banden naar het naar de politiek van zoals in Hongarije en zoals in Wit-Rusland en zoals in Rusland zelf en zoals in Slowakije en min of meer ook een beetje in Italië. Als die politiek in onze gemeenteraad sluipt, dan zijn we op weg ook om hier de democratie om zeep te helpen.

0: Cats.
1: Lijkt een beetje op The End of the Show eigenlijk, vind ik.
0: En net even anders.
1: Toch? Ja, maar dan
0: net even anders.
1: Ja, net even anders. Hebben die dezelfde week geschreven volgens mij?
0: Dat, je zou het hem even kunnen vragen. Ja. Als je hem tegenkomt.
1: Wat, hoe heet deze nou, dit nummer?
0: Just Life's Just Long, Long, Long Road. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Long Lonely, Lonely Road.
1: Was het die van Kees Solo? Deze is echt de Cats?
0: Jij gaat een hoop dingen nu vragen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat je kon,
0: aflezen. Ja, ik heb alleen een titel en een artiest.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee. En dan verder dan The Cats. Nee. Goed geschreven deze keer.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat zeg maar. Albert, jij wou...
1: Morgen moet je naar de BZN.
0: Ja, zeker. Ik ga naar de Experience.
1: Naar de haven,
0: ja, ik heb natuurlijk afgelopen kermis overviel. De Experience overviel ons allemaal.
1: Ja.
0: Deze keer neem ik tissues mee.
1: Oh.
0: Ja, serieus.
1: Bij Ballroom in de Nijt. Hebben we de Ballroom in de Nijt klaarstaan?
0: Kippenvel. Christus, komt hij nou mee.
1: Nou, vind ik de mooiste plaat van de BZN. En Thomas, mijn vriend, die vindt het mislukt.
0: Oh ja?
1: Ja. Wij staan straks op trouwens in de PX met het hele circus op 9 juni. Ja. Zaterdagavond. En nou, dat we het er toch even over hebben. Dat is uitverkocht en er is nu een optie voor de zondagmiddag.
0: Oh.
1: Dus bij deze kan ik dat wel even meedelen aan de luisteraars in de regio. Dus Thomas Tonnen Concert komt zondag 10 juni, is dat dan waarschijnlijk?
0: Ja.
1: Smiddags in de PX om een uur of 2-3. En daar zijn nog kaarten voor. En als daar voldoende kaarten voor zijn, gaat het ook door. En hij is inmiddels aan het repeteren.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ja, het wordt leuk.
0: Ja, dat belooft elke keer.
1: Heel leuk.
0: Alle verhalen die ik daarover hoor, het is echt...
1: Maar ik was gisteren bij het Volg. Bij de havenfeest.
0: Ja. Ik krijg... het is niet... Het is wel grappig.
1: Wat zie je nou weer?
0: Nou, er komt net een WhatsAppje komt er binnen.
1: Ah.
0: Het is niet de ballroom. Dat is
1: het is een barroom. Sorry.
0: Ja,
1: ik zing altijd ballroom.
0: Weet je wel? Maar weet je wat dat dan is?
1: Dus we hebben een luisteraar.
0: Dat is als ik op jouw uitnodiging aanga, ik daarop afga, dan sta ik dus heel anders gekleed.
1: Ja.
0: Sta ik gewoon in een ballroom
1: in een
0: kleding.
1: Ballroom. Ja,
0: met en dan zit iedereen je gewoon in die bar zit je aan te kijken. Ja. Wat kun jij dat doen?
1: Ja, ik ben een bol.
0: Dan kan ik wel wijzen naar je, maar dat heeft niet zoveel zin, zeg maar. Ja. Jij gaat ook lekker
1: ik
0: lichting...
1: Ik zie het zo voor me, jij met een ballroom pakken.
0: Ja, nou, het staat me wel goed.
1: Maar het is inderdaad een barroom. Alleen als je het lied hoort,
0: ja.
1: Je kan niet goed horen dat die barroom zingt.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk nog wel... dat zou eigenlijk een kleine... Vandaag. Ja, dat zeg maar.
1: Daarom noem ik altijd een ballroom in de neus. Ik zat gisteren bij het Volgen, Vincent.
0: Verdel,
1: dat was top. Dat was echt... De jongens hebben de havenfeesten weer op de rit gezet, zeg maar. De drie J's en Danny en Niels en noem ze het hele circus maar op. Met alle respect, ik weet hoeveel werk over het is. En de tent staat en het programma is leuk. En gisteren was dus de aftrap met... de aftrap, voor mij. Even voor jou.
0: Op onze socials, de aftrap.
1: Maak ik even reclame. De aftrap was gisteren op het Slobbeland.
0: Ja, maar je bent erbij geweest.
1: Het vogel stond daar. Ja, dat is een imposant gezicht. Ja. Als je van klederdracht houdt. En dat vogel komt oplopen. Ik denk van een man of vrouw. Een stuk of 60 zijn het er wel.
0: Ja.
1: En als dat daar zit. Dat maakt wel indruk op dat podium. Maar die Guido Orchestra. Die komt ook met een man of 20, 25. Man, vrouw. Die gingen daar nog weer voor zitten. En dan komt Simon Keizer. Die kondigt het een en ander aan. En dat is, wij zijn op Volendam wel wat gewend, hoor. Maar we trekken gewoon een laadje open. Nou, zegt hij, ik heb nog een bekende Volendammer. Ik ken hem ergens van. Ik weet niet meer precies waar van. Maar dames en heren, hier is Nick Schilder. Bijvoorbeeld. Hè?
0: Zo had hij
1: tal van dit soort...
0: Hij raakte de goede toon.
1: Ja, echt heel positief allemaal.
0: Mooi.
1: Carola Smit stond er op een gegeven ogenblik. En Simon komt ook weer aanlopen. En die zegt, ja... Er is een ventje, een jaar of 30 geleden. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar die had een klein hitje. En later is hij miljonair enzovoort geworden. En dan komt Jan er even bij staan. Ja. En die zingt dan samen met Carola. Zijn allereerste waar hij wereldberoemd mee geworden is.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Maakt het toch wel apart.
0: Ja, het is...
1: Het maakt het toch wel apart. Ik denk, het zat vol met Volendammers. Maar als er vreemde lui in de zaal zitten.
0: Ja
1: die zitten met open mond.
0: Zit hij gewoon in de moedermelk,
1: met open mond van, oh, verrek. Nou, dan komt hij weer. Robin Kulder bijvoorbeeld, die ging staan. Je hebt altijd Jan Dulles. En die was er natuurlijk ook in klederdracht. Ja. Die doet dan een Andrea Bocelli dingetje. Samen met Martine, weet je wel. Ja. De kippenvel overal. Maar zet ze in, maar ze zijn met z'n drieën, die jeetjes. Ja, hij heet Jobin. Dus wat hij erbij doet, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die zong ook met Martine iets met John Denver. Ja, het was gewoon een hele mooie, volle, gezellige avond.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En jij gaat morgen het andere.
0: We gaan morgen staan. Ga ik lekker ook daar staan. Vol programma. Ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk van tevoren kijken we even naar de pieprace. Ik kijk even met een schuin oog even op de webcam. Ja. Heel voorzichtig. De eerste bootjes komen langzamerhand deze kant weer op. Ja. Tot 5 uur hebben ze de tijd. Dan is de officiële finish. Oh, ja, en dan zit de haven alweer weer ram en ram vol. En beloofde vanavond gewoon een gezellig feestje te worden. In de ballroom of in de barroom?
1: We doen hem in de barroom.
0: Barroom, daar doen we een feestje.
1: Van de Bizident.

0: Hij heeft zijn jas wel aan, maar zijn pet op. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet.
1: Pet gaat nooit meer af.
0: We zijn net.
1: Oh, we werden gebeld, hè? Terecht.
0: Ongelooflijk actieve luisteraars. We worden geappt. Nu worden we ook nog al gebeld.
1: Ja, om te corrigeren.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ik heb de datums genoemd van dat Thomas Tonnen concert. Ja. Omdat jij morgen naar de Bizen Den Experience gaat.
0: Ja, zeker.
1: En ik een ballroom in de night elke keer noem. En dat moet dan weer ballroom zijn. Dus de telefoon staat hier roodgloeiend. En daar zijn wij heel blij mee.
0: Ja.
1: Want dat betekent dat we luisteraars hebben.
0: Ja.
1: Maar net belde er een mevrouw op met de opmerking dat dat concert van Thomas Tonnen concert, dat is op zaterdagavond. 6 juni. Nee, juist niet. Dat was dan
0: 7 juni.
1: 7 juni.
0: Ja.
1: En dan komt er nog nog een extra voorstelling.
0: Ik zou het hierbij laten, zeg maar. Voordat we weer gebeld worden.
1: Maar de zondag daarna is er nog een uitzending.
0: Ja,
1: nog een uitvoering.
0: Ja, dat wordt super, dankjewel weer.
1: Mensen kunnen ze daar even voor opgeven bij de PX. En als er voldoende aanmeldingen zijn, dan gaat die sowieso door.
0: Goed zo.
1: Oké. Okay. Dat is hem dan.
0: Je hebt je jas aan.
1: Ja, ik was klaar om weg te gaan.
0: Je
1: ik heb zo
0: fiets
1: meteen,
0: staat binnen, dus die is lekker warm.
1: Ik heb nog een vergadering zo meteen.
0: Nou.
1: Ik heb nog een projectje.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Je hebt nooit wat.
1: Volgende week even over vertellen.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Volgende week dan
1: houden we dat de volgende week.
0: Is goed. Dankjewel. Ik zeg goed volgende mijn weekend.
1: Hey, jij veel plezier morgen bij de Bizen Den.
0: Het komt helemaal goed. Ik vermoed dat we dit gaan doen. Ik denk dat ik het moeilijk heb maandag.
1: Die komen ook.
0: Ja.
1: Daarom zit ik zo vaak. Komt. Ja. Volendam komt. Helemaal topdag morgen. Veel plezier.
0: Goed weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
10: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het en